0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij nou rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
3: Kijk,
2: dit was het NOS Journaal.
3: Dat zijn lekkere temperaturen. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is maandag de 29e, dus net na 6. En we zijn er klaar voor. Tijd voor Marcel in de Morgen, de ochtendshow. Ik hoop dat de rest er ook een beetje zin in heeft. Ach, mooi om te horen. Verkeersinformatie van de ANWB. 3 files al op dit vroege tijdstip. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hofvliet. Kwartiertje door ongeluk. A27 Breda naar Gorkum voor Avelingen 6. En de A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Ermelo en Strandnulde. Spoedreparatie. Een vertraging van 10 minuten.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemorgen. Nogmaals, maandagochtend. Ochtendshow gaat beginnen tot 10 uur vanochtend. Ik heb zometeen Robert van Hemert voor je met De Zandloopster. Wat een hit is dat. En eerst Django Wagner, Als ik het anders zou doen.
4: De Zandloopster.

0: van Hemert.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: En de zandloopster.
2: Hard of zacht.
0: Ja, wat gaat het worden? Wordt het een harde of wordt het een zachte? Om de dag zo meteen eens even lekker mee te beginnen. Heb je zin in een zacht liedje? Wil je even rustig wakker worden? Denk je van nou, prima, het is weekend geweest. Maandagochtend, kalm aan. Dan heb ik Erik Messi voor je. Erik Messi van Toontje Lager en Zonder Jou. Ohne dich was natuurlijk origineel in het Duits. En daar tegenover heb ik natuurlijk een harde staan. En ja, hier kun je ook lekker mee wakker worden als je er zin in hebt en je bent er klaar voor. Maar dat is aan jou natuurlijk, hè. Dat ga ik niet bepalen. Ik leg deze twee voor en jij mag zeggen hard of zacht. En dat doe je dan letterlijk met het woord hard of zacht in onze app. NPO Luister, daar kun je het kwijt. Dat mogen inmiddels duidelijk zijn.
3: Hé, hey, Clubby. Ja, hele bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje, Tiria Schoonheid. Yo! Zo, het weekendje weer achter de rug. En dan gaat hij weer richting dat mooie golfbaantje. Het is hier een graadje of 20 boven de snorkel. Dus het is nog niet echt afgekoeld. Net een paar druppeltjes, ik denk het gaat gebeuren. Maar nee. Vandaag wordt nog gewoon een moutig dagje. Hé, hey, Marcel, voor de maandag.
0: Ja.
3: De Amazing Maandag. Eentje van de heikregels. Lekker, zo'n oude klappert. Ik zeg, Clubby, geniet van het weer. En ik zeg, Titom, afknijpen en droogzwaaien.

0: la. Ja, kun je zin in hebben? Goedemorgen, maandag de 29e. Na een paar snikhete dagen is het alweer een stuk beter. En is het prima te doen, tenminste buiten in de studio waar Tinia zit in Hilversum. Daar is het, volgens mij is het subtropisch.
1: Ik zit hier in een subtropisch kuuroord.
0: Subtropisch kuuroord.
1: Het is hier 27 graden in de studio. Ik denk dat de airco stuk is gegaan dit weekend.
0: Nou, stuk. Misschien staat hij uit.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat denk ik eerder, dat hij uit is. Het hoeft niet stuk te zijn natuurlijk. Maar misschien weet jij veel, misschien is de bliksem al ingeslagen.
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Ja.
1: Dat is op veel plekken gebeurd afgelopen weekend.
0: Ja, maar zo de knetters, niet normaal zeg.
1: Ongekend.
0: Maar ook bij jou in de buurt, of?
1: Ingeslagen weet ik niet, maar wel echt ontzettend veel onweer.
0: Ja,
1: die flitsen niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel flitsen gezien.
0: Ik was er niet echt mee bezig. Ik was biertjes happen.
1: Oh. Ja, ik zat lekker buiten toen. Ja, toen zag ik dat.
0: Oh, je zag het. Ja. Nee, ik ben door de regen weer naar huis geschokt.
1: Oh.
0: Dat wel. Maar nee.
1: Ja, en ik had 's nachts ook lekker de deur opengezet. Want ik was eigenlijk wel een beetje blij mee. Want ik dacht, dat gaat lekker waaien. En dan kwam alles even lekker doorwaaien boven.
0: Oh zo, ja.
1: Dus ik had alles openstaan. Dus ja, ik werd wakker. En door die enorme knallen allemaal. En toen dacht ik, zo, het is gewoon bijna licht buiten.
0: Ja. Hele show.
1: Ja.
0: Ja, dat is het. Maar goed, inmiddels de waaiers maar aan dan in Hilversum, Tien.
1: Ja, die staat hier lekker te loeien. Wordt vanzelf weer wat frisser hier.
0: Goed zo. Nou, hier vanuit Dokkum in ieder geval. We zijn weer on the radio. We zien elkaar nog wel even niet, maar dat doen we morgen, Tien. Ja, morgen wel een mooie dag. Want
1: gezellig.
0: Morgen ook een heugelijke dag, want morgen dan wordt de vervanger bekend.
1: Oh, ja.
0: De zomerinvaller, de zomerhulp, de zomerkracht.
1: De zomerkracht.
0: Ik denk dat we daar maar op moeten houden.
1: Ja.
0: Morgenochtend, ik had al even een vraag gesteld op Instagram en Facebook, maar er zijn echt heel veel antwoorden binnengekomen.
1: Ja, holy allemaal crap. Fout. Ook.
0: Ik weet niet of er een goede tussen zat. Dat,
1: nee, volgens mij niet.
0: Dacht dat we niet.
1: Nee, okay. Volgens mij niet. Als ik zo een beetje globaal op zit te kijken.
0: Nou, ik dacht wel ergens, maar dat... Ja, ergens terzijde. Morgen dan meer over. Morgenochtend dan komt deze vervanger langs. Max Verstappen die heeft zijn beste resultaat van het seizoen behaald. De Nederlander die finisht als tweede in de Grand Prix van Oostenrijk achter winnaar George Russell. Kimi Antonelli maakte het podium compleet met een derde plaats. Voor Verstappen is het zijn beste klassering van dit seizoen. Ja, was wel een prettig raceje was het te zien.
1: Ja, was het een mooie race?
0: Ja, ik vond het een mooie race. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Goed zo.
0: Ja, was toch wel even spannend tegen het einde. Ja, anders was hij denk ik 30 geworden, maar...
1: Ja.
0: Alhoewel, Russell werd ook snel bijgehaald door Max. Ja, hij zat een beetje tussenin. Antonelli werd op het eind wel gevaarlijk, ja. En gastland Canada die heeft zich als eerste geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Canadezen die wonnen in de blessuretijd met 1-0 van Zuid-Afrika dankzij een laat doelpunt. Als Oranje dus komende nacht tegen Marokko wint, dan wacht dus Canada als tegenstander. Nou, en ik zou je zeggen, die kunnen we hebben, want ook deze wedstrijd heb ik gezien. Dat was echt een slechte wedstrijd. My god. Dit was echt helemaal niks.
1: Nou, dat belooft wel veel goed. Nah, maar ja, dan moeten we eerst natuurlijk even Marokko overslaan.
0: Marokko, ja, dat wordt pittiger dan dit, denk ik. Nee, maar dit denk ik echt.
1: Ja.
0: Dit zag er niet uit. Het waren slechte passes allemaal. Nog mammeng. Ik dacht echt dat. Waar zit ik naar te kijken, ja. En inderdaad, ze hadden het geluk dat ze net niet de verlenging in gingen. Want uiteindelijk in de extra blessuretijd... werd er gescoord. 1-0. Ja, dat ging een beetje... Met de sisser ging dat uit. De hak over sloot.
1: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat we daar tegen kunnen dan.
0: Ja, maar die kunnen we prima hebben. We moeten eerst Marokko maar eventjes oprollen vannacht. Dat wordt lastiger, denk ik. Nee, maar ja, dat wordt lastig. Vandaag veel zon, af en toe wolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Minder warm dan de afgelopen dagen. Ik zeg prima zomerweer.
2: Hij is een zendpiraat, Marcel in de morgen.
0: Ja.

0: Stef Eckel, de klok die tikt maar door. Ja, Stef, dat is helemaal waar, jongen. 10:50 al. Wij spelen nog eventjes heel snel. Laat het even snel weten in de app wat je wil. Een zachte of een harde.
1: Zonder jou slaap ik vannacht niet in. Zonder jou heb ik totaal.
0: Dit is de zachte, Erik Meesie. Zonder jou. Kun je zin in hebben of misschien ga je voor hard. Dan wordt het toppertje van Guillermo en Tropical Danny. Laat het maar weten. En dan heb je het woordje hard of het woordje zacht. Dus even kijken wat we hier hebben. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, 10 jaar clubje lijn naar gezellig wennen. En natuurlijk iedereen die vergeten bent. Marcel, ja. 100 boterhammen, 98. Vandaag gaan we weer met Mickey in. Dus dan gaan we aardig opschieten. Ik wens iedereen een hele fijne, koelere maandag toe. Ik zeg de show must go on.
0: De show must go on, natuurlijk, uiteraard Wim. Ja, ik zat ook te denken, Tinja, het is de laatste week dat wij elkaar...
3: Ja, inderdaad, nog is dat even... toevallig er straks ook aan te denken, ja.
0: We kunnen de laatste week elkaar nog even in de haren vliegen, maar daarna...
3: Daarna is het voor 2 maanden niet.
0: 2 maanden?
3: Ja.
0: Maar is het echt 2 maanden, ja?
3: Ja, of om en nabij. Misschien twee maanden, 3 weken. Ik heb ongeveer, ja, ik heb geen idee eigenlijk.
0: Nou, ik denk het wel, dat ik het wel heb. Want ik ben dan op vakantie eind deze week. Dan is het 3 juli.
3: Ja.
0: Ja, zit ik even te kijken. En dan ben ik inderdaad eind augustus. Dan hou ja?
3: Ja, of om en nabij. Misschien twee maanden, 3 weken. Ik heb ongeveer, ja, ik heb geen idee eigenlijk.
0: Nou, ik denk het wel, dat ik het wel heb. Want ik ben dan op vakantie eind deze week. Dan is het 3 juli.
3: Ja.
0: Ja, zit ik even te kijken. En dan ben ik inderdaad eind augustus. Dan houdt die laatste vakantie.

0: Nieuw seizoen, inderdaad. Ja, dat is de zomer. Ja, wij ontlopen elkaar de hele tijd. Misschien ja, ook wel even niet, lekker, weet je. Het is,
1: nou, ik vind het heerlijk.
0: Oh!
1: Nee, nee ja, het is even niet anders dit jaar. Onze vakanties matchten niet zo goed met elkaar.
0: Maar we hebben echt een fantastische vervanger
1: absoluut.
0: Gevonden. En bereid gevonden ook.
1: Ja.
0: Dus dat is mooi. Dus dat komt allemaal goed, jongens. De show blijft de show. Want dat is altijd één van ons is er.
1: Ja, dat is in ieder geval wel weer fijn.
0: Ja, dat is
1: denk
0: lekker.
1: Ik, hoop ik.
0: Ja, dat denk ik wel. We gaan even naar Harold.
2: Haha, Marcel, goedemorgen. En goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier uit Klasineveen. En uit bewolkt Klasineveen moet ik nog zingen. Maar ik rijd richting de blauwe lucht. Het wordt weer een knetterende dag vandaag, denk ik. Iets minder dan vorige week. Maar ja, jongens, het is wat het is. En ja, ik heb een prachtig mooi weekend gehad. Gelachen. En vreselijk veel. Ja, nee, vreselijk veel. Nee, lekker gedronken. En gegeten. Ja, super weekend. Ja. Op de volgende weekend weer. En dan zeg ik van... Tot morgen. Mooi.
0: Tot morgen. Ja, zeker Harold. Nou, lekker toch. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in lange tijd niet zoveel... niet om te overdrijven, maar ik heb in lange tijd niet zoveel gedronken.
1: Ja, afgelopen zaterdag weekend. Oh.
0: Ik had een etentje van een weerzien met een oud collega. En dat was super gezellig.
1: En je had een kater zondag zeker?
0: Ja, zeker. Ja. Kan niks meer hebben.
1: Nu nog last van zeker?
0: Nee.
1: Oh,
0: nee.
1: Dat
0: viel wel mee hoor. Gisteren rond de middag was het alweer klaar. Maar zondagochtend was eventjes, ja. Nou, die kunnen we schrappen uit de...
1: Nou, wel gezellig toch?
0: Zeker. Nee, het was meer dan gezellig. En lekker ook.
1: Ja.
0: Jelmer.
3: Goedemorgen allemaal. Nou, we zitten weer in het autootje onderweg vanuit het Duitse Kleef naar Boon bij Antwerpen. Gaan we even 14 dagen op de knikmop zitten voor Tomorrowland.
0: Oh!
3: Kijken of we het een en het ander uit de grond kunnen stampen.
0: Wat leuk zeg.
3: Nou, ik heb wel 2 hele uren geslapen. Ik hoop dat jullie het allemaal wat beter voor elkaar hebben. En zoals ik elke week weer zeg, op maandag, jongens, onthoud, het is alweer de laatste maandag van de week.
0: Adjo! Dat zijn nog eens bemoedigende woorden. Daar hebben we wat aan. Hartstikke mooi. En succes daarop Tomorrowland. Hoop dat het wat beter gaat dan vorig jaar.
1: Was heel dat podium afgebrand.
0: Podium afgebrand, ja. Verdorie. Goed, dat kan bijna niet slechter, toch? Ja, of je moet het weer treffen zoals menig feest afgelopen weekend. Zo. Met dat het afgelast wordt.
1: Ja, niet normaal. Defcon en natuurlijk bij ons in Brabant is volgens mij wel dat het vandaag doorgaat.
0: Ja, maar ik zag wel van Joël Borrelli een filmpje dat het niet heel veel kaarten zijn verkocht.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Het is natuurlijk ook maandagavond natuurlijk.
0: Daarom, heel veel mensen moeten eerder vrij. En,
1: zonde.
0: Goed. Ja, zund. We gaan eens even een liedje draaien. Ja, als ik het zo zie, 10 is het hard geworden.
1: Ja, ik zie hetzelfde.
0: Jij ziet hetzelfde, mooi. Dan zijn we eensgezind.
1: Nou, dat gebeurt niet vaak.
0: Nee, het is een goed begin van de week.

0: Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Nou is het zometeen tijd voor de truckerstrek. Mocht je nou een suggestie hebben voor een leuke truckerstrek, mag je me altijd even melden natuurlijk in de app. En als je toch één keer in die app zit...
1: Vroege Vogel.
0: Het is zometeen ook tijd voor de Vroege Vogel voor deze nieuwe week. En wie wordt het op deze maandag? Wie wordt op maandagochtend hier bij ons in de show de Vroege Vogel? Kijk, in principe zijn we het allemaal op dit vroege tijdstip. Maar om het predicaat te krijgen van namens ons, de ochtendshow, dan moet je even één dingetje doen, Tinia.
2: Je voornaam sturen.
0: Je voornaam sturen.
2: In de NPO Luister-app.
0: Kijk, dat is het. Je voornaam. Dus gewoon je roepnaam even erin gooien. En als je denkt, nou, ik moet hem zijn vandaag, stuur twee keer. Jij had schelen, doe eens gek. Of drie keer. Toch gratis.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Wie weet bellen we je zo meteen terug.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Dan gaan wij even naar onze

0: Jantje.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje. Vanochtend zijn er zonnige perioden in het noorden. Is wat meer bewolking. De wind is noordwest en die is zwak. Later vanmiddag overal weer zon. Temperaturen 22 tot 28 graden. En ook geleidelijk aan deze week blijft het steeds 22 tot 28 graden.
0: Mooi.
1: En hier onze spreuk. Juni met veel donder brengt de oost ten onder.
0: De oogst ten onder, ach. Dankjewel Jan, super. Ja, ik zag hem al op een mooie trouwfoto, Tinia. Hij is niet in de korte broek gegaan.
2: Hij is niet in de korte broek gegaan, nee. Maar wel in de spijkerbroek.
0: Was dat spijkerbroek?
2: Ja, een achtig spijkerbroek aan. Maar dat maakt niet uit, hij zag er mooi uit. En zijn dochter was het toch? Ja.
0: Nee, zijn zoon is getrouwd.
2: Ja, ze zagen allebei wel heel mooi uit.
0: Jan ook hoor, netjes ja. Jan. Super gedaan. We gaan naar het nieuws. Het is inmiddels 6:35.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenarendskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal.
0: Nou, gezellig plantje. Rottend vlees, gadverdamme. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. Een minuutje of 8 door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Hofvliet. 18 minuten door een ongeluk. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Avelingen. Het industriegebied wil ik zeggen. Wegwerkzaamheden 17 minuten. En de A28 spoedreparatie. Zwolle richting Amersfoort tussen Elspeet en Strandnulde. Een minuutje of 33 bovenop je reistijd. Daar is de linkerrijstrook gesloten. Succes onderweg. Nou, zometeen dus de Truckers Track. Suggesties zijn altijd welkom. En voor de vroege vogel al helemaal, daar mag je jezelf voor opgeven. Dus niet een ander, alleen jezelf. Een appje stuur je in de NPO Luister-app. Je voornaam.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Yes, ik heb Thijs Boontjes. En deze nacht...

0: Danny Vroeger, Mickey van Wijk. En Knipperlicht. Ster NL.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, Vroege Vogel, dat ben je sowieso als je dit hoort. Maar als je helemaal de Vroege Vogel wilt worden van vandaag, dan moet je je even melden bij Tinia. Die zit er nog een paar minuten voor klaar. Tien minuutjes ongeveer.
2: Ja.
0: Zoiets. Meld je maar even met je voornaam in de app. Zie je al heel veel gezellige mensen vanochtend.
2: Ontzettend veel gezellige mensen.
0: Ja, heel leuk.
2: Leuk
0: dat jullie allemaal weer in grote getalen bij de radio zitten. Even kijken. Heel veel liedjes ook voor de truckerstrek zie ik ook binnenkomen. Cornelis Vreeswijk onder andere. Giddy Upgo. Henk Wijngaard. Gerard de Vries. Zit van alles tussen. En hier nog een leuk berichtje van Johan. Die zegt goedemorgen daar nog een weekje werken. En dan lekker even 16 dagen naar Egypte.
2: Oh, lekker.
0: Zo. Dat is lekker. Denk ik. Tenminste, ik ben nog nooit in Egypte geweest. Maar ik kan me voorstellen, lekker warm weer. 16 dagen even geen Hollandse pot.
2: Nou, dat eigenlijk, hè. Gewoon lekker even ergens anders dan een plekje dan thuis.
0: Dat is wel snel, hè?
2: Ja.
0: Maar ze zeggen wel eens, als je gewoon in Nederland op vakantie gaat en je zit op de camping ergens.
2: Ja, dan net zo, inderdaad.
0: Dan is het ook lekker, hè?
2: Ja.
0: Als je maar even van huis bent, zeg maar.
2: Volgens mij is het ook gewoon, als je nu deze week weg zou gaan in Nederland, is het gewoon prima te doen.
0: Maar joh, ik zou je eerlijk zeggen, wij zijn één keer, toen was onze zoon nog maar klein. Toen zijn we hier vlakbij, nou, ik woon echt, je weet het, vlakbij Lauwersoog.
2: Ja.
0: Dat is voor mij, nou, tussen de 10 en 15 minuten. Laten we zeggen, een kwartiertje rijden. Daar hebben we een week gezeten. Nou, vakantie tot en met.
2: Heerlijk.
0: Ja, tuurlijk. Want daar is ook een strandje en mooi dicht bij huis, hè?
2: Ja, top.
0: Dus als je een keer goed moet poepen, dan kun je gewoon naar huis rijden.
2: Wauw.
0: Ja, maar is toch ook lekker?
2: Ja,
0: dat je gewoon op je eigen wc kan zitten.
2: Kan zeker.
0: Vindt ze niks, dit.
2: Nee, ja, als je daar last van hebt, dan sommige mensen kunnen dat niet. Ja.
0: Nee, ik heb er geen last van. Ik kan overal zet me in de bosjes neer, dan lukt het ook.
2: Als je moet, dan moet het, hè?
0: Jesper.
3: Marzellige Tinia Clubpie, goedemorgen. Ja, het is weer maandag, mensen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Deze week maar 3 dagen knallen en dan hebben we weekend. Ho, nou al zin in. Mensen, werk ze en ciao de bako.
0: 3 dagen werken, hè? Huh? Ben je morgen vrijdag, Jesper? Want ja, vannacht is natuurlijk die wedstrijd Nederland tegen Marokko. Marokko. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk veel Marokkanen in onze gemeenschap hier in Nederland.
2: Ja, dat wordt toch wel toeteren komende nacht, denk ik.
0: Als er gewonnen wordt van die kant wel, ja.
2: Ja, of misschien van tevoren nog wel, weet ik niet.
0: Van tevoren, ik weet niet hoe men dat doet.
2: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Ik heb werkelijk geen idee. Nou ja, ik zat al een beetje te puzzelen, maar ik moet morgen natuurlijk wel op de zaak zijn. Want ja, onze vakantiekracht die komt langs. Dus ik dacht, ja, dat wordt lekker thuiswerken. Dat zat ik al helemaal te bedenken. Ik denk, ga ik tussen 3 en 5 ga ik lekker die wedstrijd kijken. Daarna lekker de show doen. Ik denk, shit, dat gaat allemaal niet lukken. We hebben dat stom afgesproken, want kom morgen.
2: Ja.
0: Dus ik ga maar het eerste uur, ga ik maar eventjes, of de eerste helft moet ik zeggen, de eerste 3 kwartier, die ga ik maar even thuis kijken.
2: Ja.
0: Dan stap ik in de auto, dan kijk ik met een schuin oog. Ik moet niet hardop roepen, want dat natuurlijk, mag niet. In de auto en dan zet ik hem lekker op Radio 1.
2: Ik wou net zeggen, ja, dat kun je lekker gewoon Radio 1 aanzetten.
0: Ja, ja, is prachtig.
2: Nou ja, dat lijkt er ook prima opgelost. Dan.
0: Ja, tuurlijk joh. Is ook zo. Show gaat voor, hè?
2: Precies.
0: Show gaat voor alles. Gaan we nog even naar Teun.
4: Goedemorgen, Marcel en Tinia. We gaan weer naar de boot toe in Maurik. En ik heb 2 collega's op de boot lopen. Max en Michel, die zijn een enorm fan van Jannes.
0: Jannes!
4: Dus kunnen jullie misschien een liedje van Jannes draaien?
0: Ja.
4: Atjo.
0: Dat gaan we lukken, denk ik, Tinia.
2: Dat denk ik ook wel,
0: Dat gaan we wel even fixen vanochtend. Vins, nog eventjes.
5: Hey.
0: Ja, Vins.
5: Goedemorgen, Marcel, Tinus en het clubpie. Ja, het is eindelijk maandag. Amazing maandag. En onze kapitein Ricardo zit er aan het roer. En die kijkt heel blij omdat het niet meer zo warm is deze week. Ja, dat is niet niks voor al die oude mensen. Al deze hitte. Ja. Hey, Marcel.
0: Ja.
5: Adjo.
0: Nou ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik was gisteren toevallig even bij mijn ouders. Ik moet toch even kijken, weet je wel. Het is snoeiheet. Hoe gaat dat daar? Hoe gedragen ze zich? Mijn vader is inmiddels... Wat is hij, 70? Of is hij 71? Nee, zoiets. Mijn moeder is ietsjes jonger. Maar mijn vader kan er prima over dat warme weer.
2: Ja.
0: Maar mijn moeder niet.
2: Oh.
0: Nee, ze hebben zo'n chalet waar ze in wonen. En die airco, ze hebben een airco, geluk. En die stond dat te loeien. Dus ik kwam daar binnen. Ik zei, wat is dit?
2: Het standje Siberië was het.
0: Ah, man, het was hartstikke koud. En dat ding had een lawaai. Ik zei, wat is dit? Zei, dat ding moet sowieso een beurtje hebben. En ik zei, het is hier veel te koud. Nee, is prima zo, zei mijn moeder. Het moet mooi zo blijven. Ja, je moeder kan er niet zo goed tegen, zei je vader. Nee.
2: Dan hebben ze in ieder geval niet warm gehad, denk ik dan.
0: Nou, absoluut niet.
2: Dus dat is dan wel weer gelukkig.
0: Man, ik kwam er vandaan dat de ijspegels hingen aan mijn kin. Verschrikkelijk koud. Ik zei, ik ga weer naar huis.
2: Dan ga je op 15, 16 naar binnen zeker?
0: Nou, ik weet het niet. Ik heb de temperatuur niet gezien, maar het verschil was te groot. Ik krijg een klap voor je kanus, man, als je naar buiten gaat. Ja. Goed, we gaan even een liedje doen in de truckerstrack. Zometeen dus de Vroege Vogel. Meld je nog snel even aan.
1: Vroege Vogel.
0: En dat kan maar op één manier, 10 jaar, en dat is...
2: Ja, met je voornaam.
0: Met je voornaam. Even in de NPO Luister-app. En wellicht zit je zometeen in de uitzending, krijg je wat leuks opgestuurd. Mag je ook nog een liedje aanvragen? Dat hangt er allemaal nog vast.

0: gaan toch benieuwd, Tinia. Wie hebben wij dan op maandagochtend aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Lars uit De Moer. En hij is hovenier.
0: Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen uit het gezellige De Moer bij de Cats.
2: Zeker, bij de Cats, ja.
0: Kaatsheuvel, ja, een leuke, mooie hoek daar, Lars.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, ja, ben je dan ook, ja, je woont er vlakbij, maar ben jij regelmatig bij Hollebolle Gijs te vinden of is dat totaal niet?
2: Nee, totaal niet.
0: Totaal
2: nee,
0: niet?
2: Nee, nee, nee, altijd aan de gang, hè.
0: Hebben ze daar zelf hoveniers?
2: Daar hebben ze zelf hoveniers, denk ik, ja. Ja. Nee, daar zijn wij niet van de partij.
0: Dat zou ook wat zijn, hè. Als je daar hovenier bent, dan is het altijd een sprookje, iedere dag.
2: Ja, iedere dag een sprookje, ja, hè.
0: Dat zou het zijn.
1: En ook iedere dag werken, want er zijn ontzettend veel bomen en planten daar.
0: Ja, het is een mooi groen park.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, zeker. Prachtig, ja, prachtig. Ja.
0: Maar jij doet meer bij particulieren?
2: Ja, bij particulieren. Lekker snoeien.
0: Snoeien. Juist, ja, snoeien heet is het.
2: Ja, snoeien heet, ja, ja, ja, ja, dat kan je wel zeggen. Maar is, vandaag valt weer mee.
0: Het is niet echt snoeiseizoen nu, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oh,
2: zeker wel.
0: Wel. God, ik heb ja, een totaal verstand van. Oh,
2: snoeien is bloeien, hè, zeggen ze.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar wat moet er gesnoeid worden dan op dit soort dagen?
2: Ja, van alles en ook wel. Allemaal hagen. Ah. Hagen en wat bomen.
0: Ja. Maar is het dan niet... Kijk, ik heb een klein beetje biologie op de middelbare school gehad, hoor. Dat was ook niet zo gek veel. Maar is het niet zo dat dat dan gelijk doodgaat met het mooie weer?
2: Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee. Nee, nee, de mensen moeten het al wel strak hebben, hè. Dus dan ziet het er allemaal weer netjes uit.
0: Dat is ook zo, ja. Ja. En dan kom jij aan de pas, Lars. Hoe was je weekend?
2: En dan kom ik. Ja, was kort maar krachtig, zullen we maar zeggen.
0: Ja, meestal zo, hè. Dan was het goed.
2: Ja, was dikke prima weer. Ja, het zonnetje scheen lekker zwemmen, biertje erbij, dikke prima.
0: Dat was jouw weekend een beetje, zwemmen, bier drinken.
2: Ja, precies. Nee,
0: hartstikke mooi, man.
2: Niet verkeerd, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee, daar doe ik het voor. Hoe vroeg was dat wekkertje vanochtend?
2: Het wekkertje die ging weer om een kwart voor zes.
0: Kwart voor zes.
2: Ja.
0: Bij deze Lars uit De Moer. Jij bent vandaag onze vroege vogel.
2: Kijk eens aan, kijk eens aan.
0: Alsjeblieft, en dat is de titel die je hebt. Je krijgt nog wat leuks opgestuurd en je mag nog een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
2: Doe maar René Kast, Atje voor de Zweer.
0: Gaan we regelen. Mooie dag.
2: Yo, wat zal de...

0: Die zien we nooit meer terug. Dit was René Karst en Atje voor de sfeer. Dat hoor je dan op het einde. Het is 7:00 exact en nu zouden we het nieuws moeten hebben, Tinia.
1: Ja.
0: En nu denk jij van, waar blijft het nieuws dan? Waar niet dat het nieuws bij mij nog niet... Ja, ik zie nu net dat de NOS die meldt zich even bij mij hier op de computer. Dat duurt altijd wat langer, denk ik, de verbinding naar Hilversum. Tenminste naar Dokkum dan in Hilversum.
1: Dat bizar. Zou best kunnen. Nou, of ze zaten te slapen bij de NOS.
0: Nou, dat wil ik ze niet van betichten, maar het zou best kunnen zijn. Het is maandagochtend natuurlijk. Goed. Dus. Hoor je dat?
1: Wat was dat?
0: Ik heb geen idee. Het is overal maandagochtend.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
4: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
3: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
5: Stinkt hij?
6: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
5: Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
3: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
0: Heerlijk.
3: Dit was het NOS Show.
0: Jennifer, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. 120 kilometer momenteel al. Het is al redelijk druk aan het worden. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp heb je een half uur extra door wegwerkzaamheden. A28 Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde. Ook een half uur door een spoedreparatie. De A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Voor Oud-Beijland 23 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daarop dicht. Dat betreft de Heinenoordtunnel waar het is. De A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 16 minuten. Kapotte vrachtwagen. En de A58 Eindhoven-Breda tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Er ligt afval, of er is wat afgevallen. Er staat afval, staat er 37 minuten.
2: Marcel de Vries.
0: Toi, toi, toi. Succes. Allemaal onderweg. Zometeen hoor je Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Eerst Damien van Os en Diamanten Ring.

0: Nederland. Marco Schuitmaker aan het begin van een tweede uur ochtendshow. 9 over 7. Goedemorgen. Hopelijk allemaal een beetje een lekker weekend gehad. Misschien nog een beetje bijgekleurd, bijgetand. Tannen, dat is helemaal in, hè, tegenwoordig.
1: Tannen.
0: Even tannen. Ik ga even tannen.
1: Nou ja, ik heb lekker getand het weekend. Ik heb tan lines er ongekend.
0: Oh ja?
1: Ja, echt. Heel mijn bikini staat helemaal in mijn lijf. Nou, ik ben helemaal blij mee. Dat kun je altijd goed zien hoe bruin je bent geworden.
0: Ja, ik zie dat ook altijd aan mijn bikinilijnen. Ik zie dat regelmatig. Ja.
1: Nee, ik heb een goed kleurtje gekregen. Dus ik zie er helemaal healthy de pelt uit nu.
0: Nou, meid, wat
1: lekker
0: fijn.
1: Lekker kleurtje op het gezicht.
0: Fantastisch. Ja. Ik ben blij voor je.
1: Je kon ook niet anders. Nou ja, in de zon liggen was ook bijna niet te doen dit weekend. Was eigenlijk veel te warm voor.
0: Ik zou net zeggen dat ik heb geen minuut in de zon gelegen.
1: Ik hield het 10 minuten vol en daarna moest ik alweer afkoelen of in de schaduw gaan liggen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nee, ik heb er helemaal niks voor meegekregen.
1: Heb je ook niet in je badje gelegen dan?
0: Maar ja, eventjes. Ja, dat is toch, weet je, als je dat soort dingen hebt en je hebt alles voor handen, of alles, maar in dit geval heb ik zo'n badje voor handen. En dat klinkt allemaal heel luxe, maar het is helemaal net. Ik heb dat voor 3.500 euro, mag je best weten, op Marktplaats op de kop getikt. Dat dip je er even in. Maar dat ding staat er de hele dag. Ja, je kan er de hele dag in zitten, maar
1: nou
0: dat
1: ja,
0: doe je toch niet.
1: Zaterdag of vrijdag was het 37 graden.
0: Dan heb ik erin gezeten.
1: Oh, toen wel.
0: Jawel, zeker, ik ga er wel even in.
1: Oh, lekker.
0: Maar niet de hele tijd. Ik zit er gewoon eventjes in en dan ga ik er weer uit en even afkoelen. Ja. We hebben een barbecue lekker aangehad.
1: Oh, je hebt nog een barbecue.
0: Ja, zeker. We gaan lekker barbecuen. En zaterdagavond uit eten. Dat is ook helemaal een dikke mik.
1: Lekker. Heb je trouwens nog de frikanellen geprobeerd op de barbecue?
0: Nee.
1: Oh.
0: Want ik stond in de supermarkt, maar ja, mijn pilletjes werken daar nog niet helemaal. Dus ik ben het vergeten.
1: Ja.
0: Nee, serieus. Ik was thuis. Ik dacht, ah, shit, die dingen zou ik dan meenemen.
1: Oh, nou,
0: maar weet je wat ook is met barbecuen? Je hebt al snel te veel.
1: Ja, dat klopt. Je hebt altijd te veel, denk ik.
0: Altijd?
1: Ja.
0: Dus ik koop nu ook in dat ik denk, oh ja, een paar stukjes vlees meer gaan we toch niet eten.
1: Nee.
0: Is toch zo?
1: Je eet van tevoren al stokbrood en nu zadensalade, nou daar zit je eigenlijk al van vol.
0: Doen wij niet.
1: Oh, dat doe jij niet. Oh,
0: nee.
1: Dan vind ik altijd wel lekker erbij. Maar ja, ja, dan raak je dus eigenlijk altijd wel van vol.
0: Ja, nou ja, dat is het. Daarom doen we het ook niet. Nee.
1: Maar wel lekker.
0: Ja, heerlijk. Maar goed, en nu weer maandag, weekendje daar weer gelaten.
1: Lekker man.
0: En een lekkere maandag, jongens. In Maasbracht is gisteren over lekker gesproken. Gisteren een wereldrecord gevestigd met de langste frikandel ooit. De snack was maar liefst 41,45 meter lang. En werd speciaal voor de recordpoging gebakken in een frituurpan van ruim 42 meter. Holy moly. De opbrengst van de verkoop die ging naar KWF Kankerbestrijding en leverde in totaal 65.000 euro op. Heel goed. Kijk, dan ga je het met elkaar verbinden en dan is het mooi. Hè? Dan is zo'n frikandel wordt ineens ook, heeft die waarde.
1: 42 meter lange frituurpan, dan heb je al genoeg vet in je moeten slaan.
0: Nou,
1: denk ik.
0: Wat ze dan meestal doen, dat heb ik wel eens gezien, een soort dakgoot.
1: Oh ja.
0: Ja, dus je hebt dan een soort dakgoot en daar doe je die frituur in natuurlijk. Die olie. Ja, dan moet je dus natuurlijk wel een beetje olie hebben, want dan gaat dat natuurlijk wel best wel een lel in. Maar dan bakken ze dat dan in.
1: Ongekend.
0: Ja, bizar, hè? Ja. De reistijd die Google Maps voor fietsers aangeeft, die klopt niet altijd. Volgens een geo-expert komt dat onder meer doordat de app rekent met gemiddelde snelheden van alle fietsers. Nu er steeds meer e-bikes op de weg zijn, kan de gemiddelde snelheid dus hoger uitvallen dan die van iemand op een gewone fiets. Ja. Ja, nee, dat is het ook. Ja, je moet een beetje van het gemiddelde uitgaan en denken van ja, hoe snel ben ik? Ben ik een snelle jongen? Dan doe ik het in minder tijd dan dat er wordt aangegeven. De wedstrijd tussen Nederland en Marokko begint komende nacht om 3 uur. Slaapdeskundigen die adviseren om niet de hele nacht door te halen. Dat is namelijk ongezond. Wie de wedstrijd wil gaan kijken, kan volgens hen beter proberen vooraf wat te slapen en na afloop nog een paar uur rust te pakken. Ja, ik zei het, ik ga dus gewoon slapen en dan ik zet het wekkertje iets eerder. 3 uur kijken.
1: Ja.
0: 3:45, 4 uur in de auto. Tweede deel. Meepak op de radio.
1: Nou ja, dat is op zich best prima. Maar ja, ik wil eigenlijk ook een soort van vraag stellen. Maar ik weet niet of dat hem in het jasje van de vraag van 10 jaar moet steken.
0: Ja,
1: maar kan denk ik wel, hè?
0: Maak er gewoon jouw vraag van.
1: Is goed.

0: omdat je zo aandringt. Vooruit, doe maar.
1: Nou ja, ik ben dus benieuwd. Wat gaan onze luisteraars doen? Ga jij de wedstrijd Nederland of Marokko... Wat is het? Nederland-Marokko of Marokko-Nederland?
0: Ja, Nederland-Marokko. Ja.
1: Ga jij die kijken of sla jij hem over?
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: ik ben benieuwd. Laat het weten in de NPO Luister-app. Wat ga jij doen? Ga je kijken of niet?
0: Je hebt gewoon één vraag.
1: Ja.
0: Niet van, en hoe pak je het aan met de slaap? Dat...
1: Dat is een leuke toevoeging. Maar het gaat er voornamelijk om dat ik even benieuwd ben of we onze luisteraars gaan kijken.
0: Gaan kijken?
1: Ja.
0: Maar ja, dit is wel belangrijk. We zitten nu in een knock-out fase.
1: Ja, maar ja, sommige mensen die, zoals ik, waardeer mijn slaap enorm. Dus,
0: jij gaat niet kijken?
1: Nou ja, mijn wekkertje gaat om 4 uur en dan schakel ik even in.
0: Jeetje.
1: Dan doe ik tijdens het douchen, het make-upje en klaarmaken, zet ik hem even aan.
0: Oké. Nou, prima. Laat maar weten in de app. Ga je kijken of niet? Dat is de vraag. Vandaag nog meer mooie wedstrijden. Brazilië-Japan hebben we vanavond om 7 uur. En om 10:30 vanavond dan moet die Mannschaft... Duitsland die moet tegen Paraguay. Dat zijn de wedstrijden van vandaag. En dan morgen in principe, het staat op de dag van morgen. 3 uur vannacht, komende nacht, Nederland tegen Marokko. Vandaag veel zon, af en toe wolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Wordt iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maar jongens, nog steeds heerlijk zomer in Nederland.

0: En de vraag van Tinia, misschien kan Tinia hem zelf nog een keer stellen.
1: Ja, ga jij de wedstrijd Nederland-Marokko kijken of sla je hem over?
0: Gooi het maar even in de app. Het zou handig zijn als je hem hebt. Dan kun je namelijk zo meteen ook meedoen met The Battle. Over een paar minuten gaan wij het weer muzikaal tegen elkaar opnemen.

0: Ja, het is wel een lekker nummertje.
1: Het is wel lekker nummertje.
0: Ja.
1: Zo, politiek correct.
0: Ja.
2: Team Tinia tegen Team Marcel.
1: Ja.
2: Marcel in de morgen. The battle.
1: Tijd voor de battle. Tijd voor twee hele andere liedjes. En daar kun je vanaf nu op stemmen. Onder andere Tinia.
0: Ja, ik ga vandaag voor een liedje wat ik gisteren heb gehoord op de radio. Toen dacht ik, oh ja. Toen dacht ik, die kan ik morgen wel even de battle doen. Want ik vond hem weer echt weer... Ik dacht, ach, mooi nummer. En ik dacht, lekker maandag nummer. Dak van de wereld van Dana Winner.
3: Ik zit op het dak van de wereld. En ik kijk naar beneden. Ja. Niets of niemand mij nog raken.
1: The Carpenters, Top of the World. Dat was het origineel. Zit ik heerlijk op het dak van de wereld. Kun je soms hebben als je op vakantie bent en je bent ergens op een vakantieoord. En dan meestal gaan Nederlanders, je zoeken altijd de hoogste berg op. Die gaan altijd kijken van, oh, we moeten even naar de top van de berg.
0: Ja, als zo typisch, ja.
1: Ja, en als op sommige oorden, ik ben één keer op, moest je op het eiland La Palma. Dat zijn de Canarische eilanden. Je hebt Gran Canaria, weet ik het. La Palma is een heel mooi eiland. En als je daar boven op de berg bent, dan ben je bijna nagenoeg altijd boven de wolken.
0: Oh.
1: Dus dan voelt het een beetje als wat Dana zingt, op het dak van de wereld.
0: Mooi. Leuk, hè?
1: Ja. Dan nog een andere keuze, die van Team Marcel. Ik kom vandaag met een lekker truckersliedje.
4: Al ben je vast en zeker.
1: Meezingetje ook.
4: Een welkome klant.
1: BB Band en het liedje.
4: Stille Willy.
1: Stille Willy.
4: Ja.
1: Precies.
2: Marcel in de morgen. The battle.
1: Heel eenvoudig, je kan stemmen in onze NPO Luister-app. Daar kun je ook nog even achterlaten een tekstberichtje wat je gaat doen met het voetbal van komende nacht. Komen we zo meteen nog even terug op de vraag van Tinia, want de vraag van jou is, Tinia.
0: Ja, ga jij de wedstrijd Nederland-Marokko kijken of sla je hem over?
1: Ja, gewoon een hele simpele vraag. En als je dan één keer in die app zit, dan zie je ook het polletje staan. Klik je even heel makkelijk door naar het liedje van Tinia, Dana Winner op het dak van de wereld. Of Stille Willy van de BB-band voor Team Marcel. Die uitslag die laat nog even op zich wachten hoor, half uurtje. De antwoorden op de vraag van 10 jaar die hoor je zometeen hier in de ochtendshow. Net als Belinda Kinnaar, is ook een covertje van Marco Borsato, Neem Je Leven.
5: Lief

0: Sappi.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: We zijn aan het battelen met deze twee liedjes. Dana Wiener en Het Dak van de Wereld. Voor team Tinia. We zijn net begonnen, dus je kan nog lekker even aansluiten. Daartegenover team Marcel met een liedje van de BB Band. De Bill Bradley Band, daar staat dat BB voor. Stille Willy is het liedje.
2: Stille Willy.
0: En stemmen doe je gratis in de NPO Luisterapp in het polletje. Dat polletje vind je in het kanaal van Sterren NL. We zitten daar met alle publieke radios en de Sterren NL moet je aantikken. Druk je op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Vandaag krijgt de zon volop de ruimte, maar trekken ook enkele wolkenvelden over. In het zuidoosten valt er vanochtend eerst nog een enkele bui. Verder is het vandaag droog. Noordwestenwind die waait veel onmatig, kracht 3 tot 4. En daarbij is het minder warm dan de voorgaande dagen. Lekker voorbij komen. 21 graden in het noorden aan de kust. 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden. Ook opklaringen bij 11 tot 16 graden. En morgen schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig. In het westen overheerst dan de bewolking. Temperatuur is dan meer dan prima, 22 tot 27 graden. En dat is hem. Intussen staat het klokje hier op 8:02. Dat zal wel zo zijn. Tijd voor het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
4: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
3: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar.
0: Heel goed, dankjewel Jennifer. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De meeste files die staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. En dit zijn de bijzonderheden. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je 3 kwartier wegwerkzaamheden op de A44. Die gooi je daar wat roet in het eten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouwen en Nieuwebrug door een ongeluk 3 kwartier. 2 rijstroken dicht. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef. Daar heb je 22 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en Valburg. 9 minuten door een kapotte vrachtwagen. En dan de A59 nog Den Bosch naar Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. 1:18. Zometeen ook nog de antwoorden op de vraag van Tinia. En de vraag van Tinia, kan Tinia misschien best zelf stellen.
5: Ja, dat is, ga jij de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht, komende nacht kijken of sla je hem over?
0: Oeh, komende nacht. Ja, en het holst van de nacht ook, 3 uur.
1: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Nou, antwoorden mag je sturen. Ga ik lekker muziek draaien. Nieuwe van Yves Berendsen.
1: NPO.

Wat een schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi.

Je radio. Nou, overal zomer natuurlijk. Maar ook hier bij ons op de radio, absoluut. We draaien wat lekkere zomerse muziek. Wat zonnige hitjes, zoals dat hoort in de zomer. En de zomer is lekker dichtbij, jongens. Dus laten we vooral dat ervan nemen. Het is 7:50. Goedemorgen, maandagochtend. Battletje hebben we vandaag tussen Dana Winner op het dak van de wereld. Kan een paar stemmen gebruiken nog. En

0: Het is eenvoudig. Stemmen doe je, dat weet je, in de NPO Luister-app. En in diezelfde app krijgen we heel veel antwoorden. Tinia, wat is je vraag vandaag? Op de vraag van Tinia. Tinia, kom nou maar op met je vraag. De vraag.
1: Ja, ga jij de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht, komende nacht kijken of sla jij hem over?
0: Dat is een goede vraag. En wat zijn de antwoorden?
1: Nou, Tamara zegt slapen. Met de 3 uitroeptekens. Richard de Trucker zegt gewoon overslaan. Christa zegt ik ga niet kijken, vindt WK, ik vind er niks aan. Ik heb er ook nog niks van gezien.
0: Oh.
1: Glenn zegt ik ga niet kijken, want ik ga lekker slapen. Patrick zegt ik kijk onderweg, want ik rijd 's nachts.
0: Ja.
1: JVB zegt slapen, kijken, slapen. Dus die gaat eerst slapen en dan even kijken en dan weer verder
0: even
1: slapen.
0: Kijken en slapen. Oh ja, dat doen ook veel mensen, ja.
1: Ja, Michel NDG zegt, ik sla hem lekker over 10. Ja, ik hoor het morgen wel wat het geworden is.
0: Ja.
1: Marco zegt, kijken samen met ons zoontje.
0: Oh, leuk.
1: Jesse zegt, wij gaan zeker kijken. Ruud zegt, ik sla de wedstrijd over net als de andere wedstrijden.
0: Oh.
1: Edwin zegt, hier gaan we ook een wedstrijd kijken. Dan is het hier al lekker 9 uur. Oh, die zit ergens anders. Mitchell
0: 9
1: zegt,
0: uur, waar moet je dan zitten?
1: Ja, dat vraagt mij ook af.
0: Dan zit, dan zit je verder weg.
1: Ja.
0: Dus 3, die zit echt. Die moet wel in Thailand zitten.
1: Dat denk ik wel, ja. Mitchell zegt, ik ga zeker weten kijken. Eerst naar bed vanavond. Wendy zegt, ik ga niet kijken. Ben al lang blij dat het nu iets afkoelt 's nachts. Dus mij lekker laten slapen. Hanneke zegt zeker, wij gaan 1000% kijken.
0: Ja.
1: Johnny zegt, goedemorgen, ik ga zeker kijken. Rond 8 uur ga ik naar bed en om 2:15 de wekker, dan Nederland kijken en dan naar de wedstrijd naar het werk toe.
0: Ja.
1: Jeroen zegt, ja zeker, ik ga kijken in de kroeg 2:30 erheen. Lekker aan de koffie en spa rood en hopen dat het niet verlengd wordt. En pingel dan gelijk door naar het werk.
0: Ja, hey, maar dat is leuk.
1: Ja, dat is ook wel gezellig.
0: Lekker koffie drinken in de kroeg en een beetje voetbal kijken.
1: Ja.
0: Mooi start van de dag, man. Dat kan niet
1: top.
0: Beter.
1: Tony zegt, ik sla hem over. Ilja zegt, ik sla hem over. Jannie zegt, ik sla hem over. Dirk zegt, ik rij 4 nachten per week. Toevallig rij ik ook aankomende nacht, dus dan ga ik zeker kijken.
0: Ja.
1: Peter zegt, ja, ik ga kijken om 7 uur naar bed en zet lekker de wekker om 2:30.
0: Ja.
1: Martin zegt, ik ga niet kijken, maar maak gebruik van een wekservice. Dat wil zeggen, als Marokko wint, dan word ik wel wakker van het getoeter buiten.
0: Van het getoeter? Ja, dat doen de Turken doen toeteren. Maar doen de Marokkanen ook toeteren als...
1: Dat weet ik niet, dat zegt hij.
0: Toch een totaal ander land. Ik weet niet of hoe die cultuur in elkaar zit.
1: Ja,
0: als
1: ik heb ook geen idee. Marja zegt, ik sla de wedstrijd over. Patrick die rijdt 's nachts, dus die gaat hem ook kijken. Nicole zegt, ik heb tot nu toe alles overgeslagen. Dus vanavond ook alleen voor Formule 1 kom ik mijn bed uit.
0: Ja.
1: Maris zegt, ik ga lekker slapen. Ze redden het ook al zonder mij.
0: Ja,
1: Marco zegt, ja, ik ga kijken, ik ben toch aan het werk. En Ramon zegt, bij mij gaat Ziggo onderhoud plegen tussen 1 en 6 uur 's nachts. Dus voor Ziggo-klanten ben ik bang dat je niet kunt kijken.
0: Nou, hij stuurt inderdaad een berichtje. Ik heb dat even geopend. En er staat morgen tussen 1 en 6, dus midden in de nacht, doen we onderhoud aan ons netwerk. In de e-mail die je van ons kreeg, lees je wat we gaan doen en waarom. We houden je op de hoogte. Dat is toch bizar?
1: Er moet toch bijna een grap zijn? Dat kan toch niet?
0: Nou ja, deze grap die kun je prima doorsturen naar een vriend of vriendin. Maar dit is, dit lijkt me toch heel... Heel gek voor zo'n maatschappij. Die krijgt heel veel klachten.
1: Dit lijkt me echt stug, Ramon. Dat kan toch niet? Dat kunnen ze toch niet maken?
0: Dat lijkt me niet.
1: Ze hebben dit toch gewoon een half jaar geleden al gepland, ja.
0: Ja, maar dan nog. Dan ga je een dag uitstellen, weet ik veel. Dat moet toch wel mogelijk zijn? Je gaat toch niet midden in de nacht, als een belangrijke wedstrijd is, dat is toch iets waar heel veel Nederlanders vaak wel naar kijken. Ga je toch niet de boel platleggen?
1: Ja.
0: Glenn, die heeft ook nog een audio-app gestuurd.
2: Ik ga de wedstrijd 100% zeker kijken. Want ja... Het wordt een spannende wedstrijd, dat wel.
0: Nou ja, dat is het.
1: Dat is het wel.
0: Nou, 16e finale.
1: Kevin zegt, ik ga een uurtje eerder mijn bed uit, om 4 uur, eigenlijk net zoals mij. En dan vanaf de tweede helft pas kijken.
0: Oh ja.
1: En Corné zegt, ik ga lekker slapen. Nico zegt, ik ga de kroeg in. Melle zegt, ik ga lekker slapen. En Daan zegt, uiteraard kijken wij. En Remco zegt ook dat hij gaat kijken.
0: Ik vind het een beetje 50-50.
1: Ja, het is echt verdeeld.
0: Ik had toch meer verwacht nog.
1: Ja.
0: Nou ja, het schijnbaar niet. Het maakt ook niet uit,
1: jongens.
0: Als
1: je ook gewoon moet werken, je moet er ook maar net een beetje tegen kunnen. Dat je slaap mist.
0: Dat is waar. Je moet het wel tegen kunnen.
1: En
0: dat
1: je
0: is...
1: moet ook wel het werk, als je bijvoorbeeld heel belangrijk werk doet. Dan kun je altijd een nachtje zonder.
0: Dan moet je op scherp staan. Dan kan je niet een halve nacht hebben. Nee, dat is ook weer waar. Nou, dank jullie wel voor de eerlijke antwoorden allemaal. We zijn eruit. Het is een beetje zoals ons ook, Tinia. Jij kijkt eigenlijk in principe ook niet. Behalve dan morgen misschien nog de tweede helft.
1: Ja, ik ga de tweede helft kijken.
0: Tweede helft. En je doker zit gewoon klaar, hoor. Ik zet de wekker. Wel lekker voor zitten, jongens. Het is maandagochtend. We zijn er weer in de ochtendshow. Marcel in de morgen gestemd kan er worden tussen Dana Winner en de BB-band voor het keuzemoment. De battle between Tinia en Team Marcel. Doe je best.

0: En niet voor één keer op Sterren NL. Het kan nog 10 jaar.
1: Het kan nog. Ja, het kan altijd nog.
0: Ja, het is nog wel een paar procent. Dus misschien dat je nog even een heel snel een oproepje moet doen.
1: Ja, ik wou zeggen, wil je even gewoon even lekker een maandagnummer horen? Even lekker Dana Winner. Het altijd goed. Ja. En dan vooral deze hele mooie van Dana. Dak van de wereld. Ik zit op het
0: dak van de wereld. Dan moet je nu stemmen dus.
1: Ja, stem nu.
0: Oké, okay, stem. Nee, dat is de call to action. Is,
1: ja, dat is de call to action.
0: Heel belangrijk. Dat is een reclameboodschap. Er moet altijd een call to action. Stem nu. Oké, okay, Dana Winner op het dak van de wereld. Daar tegenover de BB-band. Ook zo'n maandagochtendliedje, meezingetje. Dat heet natuurlijk Stille Willy. Stille Willy. Nou, de Stille Willy's die mogen nog eventjes uit de schulp kruipen. Anderhalve minuut heb je nog om te stemmen. Het is last minute, maar het kan. Het is zo gepiept in een paar seconden. Doe ik even de nieuwe van

0: prachtig liedje dit van Amar en Stem in je hart. Mag wat mij betreft nog wel iets meer aandacht krijgen, dit liedje. Heerlijk nummertje.
1: Marcel in de morgen.
0: 7:45. We doen er nog eentje voor het nieuws van 8 uur. Zometeen na 8 uur dan gaan we onder andere het hebben over het WK. Want we gaan straks even bijpraten met onze Floris Sprenger. We gaan een spelletje spelen. En lekker veel muziek draaien, jongens. En nu is het tijd voor...
2: Ja, nog meer muziek, alleen niet namens Team Tinia, maar namens Team Marcel. Want die heeft gewonnen met 56% van de stemmen met Stille Willy van de BB Band.
0: Bedankt, Tines.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: En bedankt voor het stemmen. Het is een

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, thank you, Jennifer. Dan gaan wij naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het was een drukke start van de dag. Wat drukker dan normaal staat er nog steeds bij de ANWB hier in het scherm. Staan er een paar flinke jongens tussen inderdaad. De A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel door wegwerkzaamheden op de A27 een half uur extra rijden. Een uur, dat heb je extra op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep komt door wegwerkzaamheden op de A44. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. Ook een uur extra door een ongeluk. Daar zijn de twee rijstroken dicht. De N11, dat is de laatste. Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven-Centrum en de aansluiting met de A12. Door een ongeluk op de A12 heb je 49 minuten extra. Toi, toi.
4: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemorgen met Tinia. Tot 10 uur vanochtend in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Weekendje weer achter ons gelaten en een mooie, leuke, gezellige nieuwe week voor de boeg. Met zometeen Jan Smit. Eerst Justin de Wild.

0: En leef nu het kan. Goedemorgen, 9 over 8. De maandag naar een lekker warm, also known as snoeiheet, weekend. Want dat was het wel, jongens. En natuurlijk een weekend met nogal wat flitsen. Het was een onweersweekend.
1: Niet
0: rommel
1: normaal.
0: De bommel. Ja, nou, ik zei het al, ik heb er weinig van meegekregen. Wel dat het flink heeft geregend, dat weet ik wel. Maar dat kwam omdat mijn vensterbank lag weer wat water op.
1: Oh, dan dat is niet, dat is goed.
0: De dakgoot kan het dan niet helemaal aan en dan sijpelt het ergens langs. Ja, ik woon in een heel oud woningje. Het is een heel klein poppenwoningje, zeg ik altijd. Ja, en dat heeft soms zijn kuren.
1: Ja.
0: En ik denk dus dat ik het afgelopen weekend, heb ik nog niet eens verteld, ik denk dat ik voor het eerst iets heb gehoord onder het dak.
1: Ja, ja. Die vraag had ik dus eigenlijk ook meteen na dit. Want hoe is het daarmee inderdaad?
0: Ja, nou, ik denk dus dat ik iets heb onder mijn dak als in een soort van steenmarter of zoiets. Want het schijnt, ik heb hier gehoord dat hier in de binnenstad van Dokkum hebben er meer mensen last van een steenmarter. En ja, die kruipen onder het dak.
1: Ja.
0: En, ja, geen idee, maar ik hoorde dus iets. Ik weet niet, wanneer was het nou? Zaterdag of zondagochtend? Ik denk zaterdagochtend, want zondagochtend was ik verdoofd. Ja, ik doe dat niet zo vaak, Tinia, maar ik heb iets te veel gedronken.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Ja, af en toe doe ik dat even uit de bocht vliegen. Maar het was gezellig. Dus ik denk zaterdagochtend inderdaad. Ik hoorde eens wat gerammel. Ik denk, hey, snel even kijken. Maar ja, dan zie je niks.
1: Nee.
0: Nou, dus ja, het was voor het eerst dat ik dacht, hey, er is leven.
1: Er is leven. Dus is er misschien dus wel iets. Maar hoe ga je dit nu, hoe kun je dat aanpakken dan? Of vind je dat niet?
0: Nou ja, ik heb een goede vriend, maar die gaat bijna met vakantie. Dus het zal wel na de vakantie worden, denk ik. Die doet dus ongediertebestrijding. Maar ja, een steenmarter mag je niet bestrijden.
1: Oh.
0: Dus ik had het hier toevallig met een buurvrouw over. Iets oudere buurvrouw. En die zei, daar geloof ik niet in. Als het weg moet, moet weg.
1: Ja, ik vind het ook enge beesten, die steenmarters.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe eng ze zijn.
1: Ja, nou ja.
0: Wil je die niet tegenkomen?
1: Ze hebben best scherpe tandjes.
0: Ja, maar zijn ze gevaarlijk voor mensen?
1: Nou, weet ik via mijn vriend dat hij iemand kent via het werk die ooit eens een keer gebeten door zo'n beest.
0: Dat meen je niet.
1: En die is toen overleden.
0: Hou eens op.
1: Ja,
0: hou op nu.
1: Ja, maar die had toen ook geen, noem je dat? Nou, die bijt had hij geen spuit gehaald. Hoe noem je dat?
0: Oh, geen tetanusprik.
1: Tetanusprikkie.
0: Oké.
1: Het zijn geen leuke diertjes volgens mij hoor, die steenmarters. Maar ja, geen idee verder.
0: God, dat heb ik weer. Nou, dit geruststellend heet vooral ook.
1: Maar goed, ze nemen dus eigenlijk leven mee, maar ook weer waarschijnlijk.
0: Prooien nemen ze mee.
1: Prooien mee, dus dat ligt allemaal lekker onder je dak. Godverdomme.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, bedankt. Ja. Nee, het is niet anders.
1: Nou ja, ik zal dat toch maar even je vriend langs laten komen.
0: To be continued, we hebben het er nog over. Gastland Canada die heeft zich als eerste geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Canadezen die wonnen afgelopen zondagavond, gisteravond dus, in de blessuretijd met 1-0 van Zuid-Afrika. Dankzij een laat doelpunt. Als Oranje in de 16e finales afrekent met Marokko komende nacht, dan wacht Canada als volgende tegenstander. Nou, ik zou je zeggen, die kunnen we hebben. Ik heb die wedstrijd gekeken gisteren. Die was niet om aan te gluren. Er zat niks in. Slechte passes allemaal, geen tempo, och. Dus ik denk dat als we Marokko weten te winnen, want dat wordt nogal lastiger, ja, dan denk ik dat de kwartfinales voor het grijpen liggen. Denk ik.
1: Ik ben ontzettend benieuwd.
0: Ja, we gaan er zo meteen verder over praten met Floris over een half uurtje de voorbeschouwing op Nederland-Marokko. Spannende dag vandaag ook voor Tialf, want het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen, dat maakt bekend of Tialf de locatie is voor het schaatsen tijdens de Spelen van 2030. Eerder deze maand gaf het Internationaal Olympisch Comité, het IOC, al akkoord om het schaatsen in Heerenveen onder te brengen. Maar nu moet er nog even rond, hè, formaliteit.
1: Ja, dus dat is vandaag. Dus vanavond weten we het. Ja, ik hoop het toch wel.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, echt dan. Maar dan wil ik ook echt gaan kijken daar.
0: Olympische Spelen.
1: Ja.
0: Hier in mijn Frieslandje.
1: Dat is toch top?
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Nou, dus in de loop van de dag is dat?
1: Ja.
0: Oké. Nou, horen we nog. Ook dat, to be continued. Vandaag veel zon, af en toe wolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Minder warm dan de afgelopen dagen, maar nog lekker zomer in Nederland. En over zomer gesproken, jongens. Ik heb zometeen Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. De zon zien zakken in de zee. Dat liedje inderdaad. En we gaan zometeen nog even spelletjes spelen. Onze 06 roulette. En dit is Hazes. En zo kiem sonje così.

0: Wat is dit een ongelofelijke beuker? Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. Ja, als je op een feestje bent en dit wordt niet gedraaid, dan ben je niet op een goed feestje geweest.
1: Ik wou net zeggen.
0: Nou, dan is het geen goed feest geweest.
1: Nee.
0: Sterker nog, deze moet je gewoon een paar keer op een avond. Deze kun je gewoon om het half uur kun je inzetten.
1: Minimaal.
0: Goed, gelukkig draai ik bijster weinig feestjes. Dat is me goed ook.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roule. We draaien het paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
3: 06 roulette.
0: Ja, drive-in tijdperk is wel voor mij wel een beetje verleden tijd, Tinia.
1: Hoezo?
0: Ja, ik doe dat
1: is
0: bijna niet.
1: Is toch gezellig?
0: Ja, ik vind dat hartstikke leuk, maar ik denk, ik ben een beetje te oud voor geworden. Ik denk dan altijd, de jongere generatie is er zo handig mee, die kunnen dat veel beter dan mij. Waarom zou ik dan staan? Het lijkt me nog wel een keer leuk om met jou een keer twee uurtjes te draaien.
1: Dat
0: ergens.
1: Lijkt me ook gezellig. Ik heb altijd toch wel weer de droom gehad om een keer MC te zijn. Ergens.
0: MC?
1: Ja.
0: Oh, dan moeten we dat een keer doen.
1: Ja, dat lijkt me wel enorm gezellig.
0: Oh, super. Nou, dan gaan we dat toch fixen.
1: Ik denk dat wij dat wel kunnen met z'n tweeën.
0: Ja,
1: wij kunnen wel die tent op z'n kop zetten.
0: Ja, denk je?
1: Ja, wel een tentfeestje dan, hè? Dan moeten we wel echt in de tent.
0: Gaan we het gratis wegzetten? Gaan we gewoon bieden ons gratis aan?
1: Ja, dat is goed.
0: Moet wel alles zijn? Moet wel een rider moeten we hebben met... wat wil je hebben? Wat moet erop? Blauwe M&M's?
1: Blauwe M&M's. Ja. En nog meer? Coca-Cola Zero. Nee, grapje. Oh. Weet ik veel. Gewoon een flesje water.
0: Een flesje... Nou, daar kom ik niet voor, hoor. Doe mij maar een paar beugeltjes, dan...
1: dat is ook lekker, ja.
0: We gaan even battelen. We gaan even spelen. We gaan de 06-roulette doen. En dat doen wij met een cijfer / getal. En dat gaat 10 jaar bepalen op het roulettewiel.
1: Nou, die viel snel.
0: Ja.
1: Maar eens even, ik moet even draaien, hoor, want het is natuurlijk rond.
0: Ja.
1: Hij is vandaag gevallen op een rood vakje.
0: Ja.
1: Helaas twee cijfers, een 3 en een 4.
0: Een 3 en een 4?
1: Ja.
3: 06 roulette.
1: Ja, ik zeg wel helaas, als jij dit dus hebt na je 06, dan is geen helaas voor jou. Want dan maak je dus kans op die mooie...
0: Sterren NL Big Shopper. Onder andere. En natuurlijk wat andere leuke dingen. Ik heb ze wel, zit ik nu aan te denken. Ja,
1: nou,
0: maar ik mag het niet meedoen, helaas. Jij wel, aan de andere kant van de radio, denk je van... ik heb die twee, die zitten bij mij in mijn nummer. Dan doe je nu even een appje sturen naar Tinia in de NPO Luisterapp met het woord...
1: Jackpot.
0: 3 en een 4, hè?
1: Ja, 3 en een 4.
0: 3 en een 4. Hoeven niet naast elkaar te staan, maar ergens in je 06-nummer. Ben je aan de beurt, mag je het appen. Wat andere leuke dingen. Ik heb ze wel, zit ik nu aan te denken. Ja,
1: nou,
0: maar ik mag het niet meedoen, helaas. Jij wel, aan de andere kant van de radio, denk je van... ik heb die twee, die zitten bij mij in mijn nummer. Dan doe je nu even een appje sturen naar Tinia in de NPO Luisterapp met het woord...
1: Jackpot.
0: 3 en een 4, hè?
1: Ja, 3 en een 4.
0: 3 en een 4. Hoeven niet naast elkaar te staan, maar ergens in je 06-nummer. Ben je aan de beurt, mag je het appje sturen met jackpot. Doe je

0: Kenno. Sterren NL. Het is bijna 8:30. We spelen de 06-roulette met twee cijfertjes. 10 jaar, dat zijn vandaag...
1: De cijfers 3 en 4.
0: 3 en 4. Is er wel deelname? Want, misschien
1: ja, zeker.
0: Oh, ik denk, misschien zijn er niet zoveel die dat hebben. 3, 4. Heb jij het wel of niet?
1: 3, 4? Nee.
0: 3, 4'tje. Nou, laat me weten. Als je het wel hebt, dan mag je je melden bij Tinia. Die zit aan het loketje, de digitale loket. Je kan haar bereiken via de NPO-luisterapp. Wel even in het goede kanaal. Waarbij Sterren NL zijn. Daar waar de zomer altijd heet en hot en happening is. En zeer stabiel, zeg maar. Hier is geen zomerstop, hè. Dat doen wij niet aan, natuurlijk.
1: Nee, wij gaan gewoon door.
0: Gewoon door, in principe. En, laat me weten of je dat hebt, 3 en 4. Ja, en morgen over zomer gesproken hebben we dan onze zomeruitzendkracht... Ja, dat is mooi, hè? Want dat doen we natuurlijk nog uitzenden, doen we natuurlijk, hè? Dus zomeruitzendkracht, die komt morgen langs.
1: Spannend.
0: Vind je het spannend? Ja, ja, het wordt de eerste keer dat jij deze persoon gaat ontmoeten.
1: Nou ja, dat ook, ja. Ik ken persoonlijk deze persoon nog niet.
0: Jij persoonlijk ken je deze persoon niet?
1: Nee.
0: Oké. Ben je, vind je het spannend of denk je van, ben je nieuwsgierig?
1: Ik ben vooral heel nieuwsgierig, ja.
0: Nieuwsgierig, oké.
1: Ja, ik denk wel dat het wel goed gaat komen, maar...
0: Nou, het is iemand die zijn sporen al heeft verdiend in de radiowereld.
1: Ja, dus, zeker.
0: Het is een bekend iemand. Het is een, ik vind een heel bekend iemand. Dat die gaat dus de zomer doen in de weken dat ik er niet ben met jou.
1: Ja.
0: Nou, is dat het maar even gezegd. Morgenochtend. Spannend. Of zoals jij zegt, Spanny.
1: Spanny.
0: Spanny.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Het is niet Jan de Weerman overigens, nee.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held baal als een.
0: Dan hadden we 4 uur lang streektaalmuziek gehad, dat moeten we ook niet hebben.
2: Jan de Weerman, wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Ah, het is ook een beetje schoenmaker, hou je bij je leest. Ik bedoel, het is hetzelfde als ik in de zomer ga zeggen van ik ga even 3 of 4 weken ga ik even voor Weerman spelen. Moeten we ook niet hebben. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend zijn er zonnige perioden in het noorden, is wat meer bewolking. De wind is noordwest en die is zwak. Later vanmiddag overal weer zon. Temperaturen 22 tot 28 graden. En ook geleidelijk aan deze week blijft er steeds 22 tot 28 graden.
0: Ja.
3: En hier onze spreuk, juni met veel donder brengt de oost... Ten onder
0: de oogst. Ja, niet te veel gedonder hebben. We hebben lekker weer, Jan. We mogen niet klagen. Het is tijd voor het nieuws. Het is 1 over half 9.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
0: Morgen.
4: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie.
0: Hey Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Den Haag-Utrecht. Voor Nieuwebrug een uur extra rijden komt door een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de file nog niet opgelost. De A20, Hoek van Holland naar Gouda. Voor Gouwen heb je 37 minuten door een ongeluk. De A27, Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum wegwerkzaamheden, een half uur extra rijden. En de N11, daar ook wat problemen door een ongeluk op de A12. Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer, staat wel goed vast. 47 minuten extra. Toi, toi.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Frans Duits, Lange Frans en Tour de France.

0: 06 Roulette.
1: Spelen we vandaag met twee cijfers. Als je mee wilt doen, je maakt kans op leuke prijzen. Dat beloven we. Het is een leuk pakket aan prijzen. Met onder andere natuurlijk de Sterren NL Big Shopper. Die zit erin. En wat andere leuke dingen. Als je dus de cijfers...
2: Een 3 en een 4 hebt.
1: In je nummer. In je 06-nummer. Als dat zo is, dan stuur je jackpot in de NPO Luister-app.
0: Sterren NL WK-update.
1: Ja, we gaan het eens even hebben over het WK-voetbal. Waar we inmiddels zijn beland in de knock-out-fase. We gaan het bespreken met vriend van de show. Collega bij 1 vandaag. Sportwatcher. Sportfan. Ja, wat niet. Floris Sprenger, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, team. Ja, hallo, hallo.
1: Ja, en piratenfan, piratenliefhebber.
3: Ook zeker, pak er stickers op en ik ben het voor je vandaag, helemaal.
1: Hoe is het, Floris? Heb je een beetje goed weekend gehad?
3: Ja, zeker, zeker. Ook weer veel gekeken. En we gaan echt een andere fase in. Die is gisteravond begonnen.
1: Ja.
3: Want, gaat erop, drop of eronder, verliezen is naar huis. En zo simpel is het ook. Dus er zit spanning op die wedstrijden. En ook bij mij, misschien ook bij jullie. Ja. Want het gaat erover. En iemand zei vanochtend, het zijn de nummers 6 en 7 van de FIFA World Ranking. En eigenlijk zijn dat de meest hooggeplaatste teams die deze knock-out fase tegen elkaar spelen. Mm-hmm. En dat zegt eigenlijk alles over het niveau ook van deze wedstrijd van aankomende nacht. Ja. We spelen dus om 3 uur 's nachts. Over slaaproutine moeten we het zo hebben.
1: Ja.
3: Maar er staat gewoon een enorme uitdaging te wachten. En die kan alle kanten opgaan. Nederland heeft vertrouwen getankt met een goede poolfase, eerst in de pool. Maar Marokko heeft ook gelijk gespeeld tegen bijvoorbeeld Brazilië. Dus iedereen komt daar met een fris gemoed richting de wedstrijd. Ja, en dan vraag je aan de bondscoach gisteravond, doen de collega's van de NOS. Nou, hoe kijk je ernaar? Hoe staan we ervoor? En Koeman is daar verrassend eerlijk over. Dit zegt hij over de wedstrijd tegen Marokko.
4: De lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ja, en dan moeten we wedstrijd ontwikkelen en dan moeten we dat goed doen. We moeten hun goed bespelen, maar zij moeten ons ook goed bespelen. Maar ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
1: Ja, ja, dit wordt er echt een opdrop erop of eronder. Dit wordt de lastigste tegenstander, Floris. Dat voel ik aan alles.
3: Zeker, zeker. En veel jongens kennen elkaar ook uit de Eredivisie of uit het verleden bij topclubs in Nederland. Zoals Mazraoui bij Ajax groot geworden, maar echt een man van de wereld geworden in Manchester. Je hebt Hakimi van Paris Saint-Germain, de absolute verdette van het elftal.
1: Ja.
3: Said Bari, succesvol, beste speler van de Eredivisie afgelopen jaar, vertrekt naar Bayern München. Dus ja, daar heb je echt iets om op beducht te zijn. Ja. Aan de andere kant, wij hebben het beste middenveld van het toernooi. Weet je, we hebben Reiners, De Jong, Gravenberg. Het zijn allemaal grote manieren in de grote competities.
1: Ja.
3: We hebben persoonlijkheid, zelfvertrouwen getankt. Dus ja, laat maar komen.
1: Ja.
3: Van Dijk, natuurlijk de aanvoerder, maar ook de man met al die ervaring. 35 jaar is hij inmiddels. Ja, die maakt niet zo zenuwachtig meer.
5: Je komt nu in een fase terecht waar het drop of eronder is. En ja, dat is voor ons ook zo. Dus wij moeten... Wij zijn erop voorbereid. We hebben goede dagen gehad. En op naar morgen.
1: Ja, op naar morgen. Op naar komende nacht om 3 uur, Floris.
3: Ja, oud als je naar Van Dijk luistert. Laat het boek inspreken. Zoveel rust en kalmte gaat daarvan uit.
1: Ja.
3: Die ideale aanvoerder van zijn elftal. En hij speelt een prima toernooi tot dusver. Dus kopie erbij en dan gaan we dat gewoon regelen.
1: Ja. Wie moeten wij in de spits hebben? Nog eventjes heel snel. Wie denk je? Robby weer gewoon weer voorin in de punt?
3: Ja, never change a winning team. Weet je, Summerfield zal denk ik vanaf rechts gaan spelen.
1: Ja.
3: Pries van Malen, die heeft een aantal kansen gehad, maar heeft niet gepresteerd.
1: Nee.
3: Maar ik denk dat het wapen gaat zijn. De snelheid van Summerfield komt van pas. Er ligt vast wat ruimte aan de Marokkaanse verdediging.
1: Ja.
3: En Robben, ja, als je de 3 maakt in 2 wedstrijden, dan ben je gewoon de eerste spits. Dat zo simpel is het.
1: Ja, en Gakpo is erbij, hè? Want die heeft natuurlijk een treurig weekend gehad, Cody Gakpo. Die hebben een zoontje verloren, hè? Er was nog... was het wel geboren of niet? Was het einde zwangerschap al? Of hoe was dat precies? Want dat was best een treurig nieuws.
3: Ja, de zwangerschap die hij met zijn vrouw had, die was nog prematuur.
1: Prematuur.
3: Maar toch het kindje verloren. Veel verdriet voor hem, zijn vrouw en de familie. En dan vraag je natuurlijk allereerst, wat wil dan Noah, de vrouw van Gakpo?
1: Ja.
3: Die heeft gezegd, sport is ook afleiding. We zijn hier met z'n allen. Hij heeft de ruimte gehad, ook van de bondscoach, om daarbij stil te staan.
1: Ja.
3: Dus dit is het moment dat zij er toch voor kiezen om te gaan spelen. Dat kan allerlei kanten op. We zijn natuurlijk geen privé of story.
1: Nee.
3: Maar laten we hopen dat zij in het samen zijn, ook in die teamprestatie.
1: Ja.
3: En dat daar ook iets uit kan voortkomen. Maar ja, het is een verschrikkelijk verdrietige situatie. En,
1: zeker, ja.
3: Ja, het komt altijd met een groot verdriet voor iedereen om hem heen.
1: Ja, ja, ja, zeker. Nou ja, en dan toch maar even over die tijd inderdaad hebben van 3 uur vannacht. Ja. Hoe gaan we dat doen, Floris? Hebben wij contact vannacht?
3: Ja, zeker. Zeker. Ik denk zelf dat ik naar een klein barretje ga om daar met meer mensen te kijken. En dat het gewoon aardig wordt, hoor. Ik ga vandaag voor even vandaag op pad. Ik kies ervoor om na de uitzending van ons dan een hapje te eten, op tijd naar bed te gaan. En dan om 2 uur de wekker te zetten. En dan richting het barretje te gaan. En dan kijken. Ja. Dan is het 5 uur, hopelijk. En dan is het binnen reguliere speeltijd beslist. En dan ga ik ontbijt maken voor mijn vrouw en de kinderen. En dan gaan we gewoon maar werken. Ik denk dat gaat zijn. En jij?
1: Ja, ik zou eerst thuis blijven en lekker thuis uitzenden. Dat gaat niet lukken, want onze zomeruitzendkracht die komt morgen even langs en mee. Die komt op snuffelstage, zeg maar. Dus ik kom morgen naar de zaak. Dus ik ga de eerste helft thuis kijken. Dus zet het wekkertje een uurtje eerder, net voor 3 uur. En dan die helft even meepakken. En dan de tweede helft, is ook wel eens even leuk, de radiocommentaar horen op Radio 1 in de auto naar Hilversum.
3: Oh, kijk, nou, dat is altijd mooi om een collega's te horen dan langs de lijn. Dat zijn altijd toppers, dus dat is mooi.
1: Dat wordt het.
3: Moeten we het nog even hebben over Formule 1? Of
1: nou, laten we heel snel even doen, want dat was wel een mooie, hè?
3: Ja, het was ook wel een lekkere wedstrijd. Het zou bijna ondersneeuwen in het geweld, WK. Maar Verstappen, ouderwets met het mes tussen de tanden. Dat was heel fijn om te zien. Die Red Bull echt ook wel weer prima deed. Wat tactische hiccups bij de andere teams. Maar Max stond er gewoon. En een inhaalmanoeuvre in bocht 6, waar je normaal helemaal niet zou verwachten, liet zien dat Max er gewoon echt nog altijd is. Luister maar.
6: Hier gaat het hem nu niet worden. Oh, hij kijkt wel. Hij zet hem door. Hij zet hem gewoon door in bocht 6. Fenomenaal, maar dan zit je op het vuil. Maar hij zit ervoor.
1: Ja, dat was echt waanzinnig. Was weer ouderwets Max, was het.
3: Uit, hè? Ouderwets Max, die er gewoon daar zin had om tot het uiterste te gaan. Ja, en ook Hamilton, hè, was niet te beroerd voor in de wel. Liet het vorige nog wel eens lopen. Ook niet Antonelli, Russell, ze reden allemaal eigenlijk tot op het punten van de tenen. Ja. Maximaal ingezet. Het was heerlijk om te zien, dus een welkome afwisseling even van het voetballen. En ze bestaan, de racers, heerlijk om te zien.
1: Ja, zo is dat, Boris. Heerlijk. Was een mooi weekend, kijken wat deze week gaat doen. Want kijken of we Marokko kunnen pakken. De tegenstander weten we wel, als we doorgaan, dat wordt Canada.
3: Die gaat het worden. Die wonnen van Zuid-Afrika in een dramatische wedstrijd. Maar goed, dat is onze tegenstander.
1: Die kunnen we hebben.
3: En daar gaan we vanuit.
1: Tuurlijk. Die gaan we pakken. Ik wens jou een mooie dag en wij spreken elkaar vannacht.
3: Wij spreken elkaar vannacht. Goeie uitzending.

0: Trekker en de badkamerkraan.
1: 06 roulette.
0: Wij spelen de 06 roulette. Nou ja, spelen. Het is al zo'n beetje klaar met spelen, Tinia. Want wie, oh wie, hebben wij aan de lijn?
2: Ja, we hebben genoeg gespeeld. En dat gaan we doen met Revano uit Eden.
0: Revano, wat een mooie naam. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Je bent een beetje ver weg, Revano.
3: Oh ja, één seconde,
0: dames en heren. Dure zendtijd.
3: Yes. Nou,
0: ja, kijk eens even, dit is veel beter. Revano, wat een mooie naam heb jij, zei ik.
3: Ja, dankjewel, te danken aan mijn ouders.
0: Dat is vaak zo, ja. Wie, hoe komen ze eraan?
3: Ja, ze hebben het gemixt van twee namen uit goede tijden, slechte tijden. En dat is bestaan uit de naam Ray en uit de naam Stefano.
0: Stefano ken ik, maar wie was die Ray dan?
3: Ja, geen flauw idee, maar dat is wat mij verteld is, hè. We moeten het maar geloven.
0: Je moet het maar geloven, ja. Maar je bent wel
2: Groenoord.
0: Wie? Groenoord. Ja. Geen idee. Ik heb goede tijden ben ik afgehaakt toen de Jeff Albers eruit ging,
2: de
0: denk
2: rol
0: ik.
2: De

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden.
5: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Thank you, very much show. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep heb je een uur extra rijden. Wegwerkzaamheden op de A44 die veroorzaken dat. De A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Gouda 13 minuten door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij gelukkig. En wegwerkzaamheden op de A27 Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum. 17 minuten over 6 kilometer. De A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijshoort. 31 minuten, kapotte vrachtwagen, rechte rijstrook is dicht. Staat een vrachtwagen met een lekke band. Hey.
1: Marcel de Vries.
5: Dat was pannen, dat was pech. Succes, onderweg allemaal, 3 over 9, ochtendshow. Laatste uurtje met zometeen Roxy Dekker, Sugar Daddy. Eerst Lil Kleine en Samuel Welten.

0: voor de ping-ping.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen.
2: Ja, ja, ja.
1: Presenteert met trots historische feiten.
2: Zit je er klaar voor, Tinus?
3: Ik zit er helemaal klaar voor.
2: Are you ready?
3: I am ready.
2: Ah, mooi, mooi, mooi. Historische feiten die beginnen vandaag in 1996. Op 29 juni 1996 start de Tour de France in 's-Hertogenbosch, also known as Den Bosch. Het is een bijzondere editie, want de grootste wielerronde ter wereld begint dit keer in Nederland. Het is later nog wel eens gebeurd natuurlijk, maar het is wel bijzonder hoor, zoiets. Dat gebeurt niet vaak. In 2004 is de eerste aflevering van De Lama's te zien. De improvisatieshow, gepresenteerd door Patrick Lodiers, groeit uit tot een van de populairste comedyprogramma's van Nederland.
3: Ik vond dit echt legendarisch.
2: Is het ook, ja.
3: En nog steeds. Ik kijk prachtig. Nog wel eens van die fragmentjes terug op YouTube. Ja. Echt geweldig.
2: Heel goed was dat.
3: Ik vind ook wel echt misschien wel de allerbeste die met dat liedje van Guus Meeuwis, met die blikken in mijn ogen.
2: Ja.
3: Ja, vind ik echt fantastisch.
2: Was er, welk liedje was dat eigenlijk van Guus? Was dat Het is een nacht of was dat Zo ver weg? Of...
3: Het is een nacht, toch? Is het toch?
2: Dacht ik, ja. Het
3: ja.
2: is een nacht.
3: Ja.
2: Dat is inderdaad een
3: ik
2: hele goeie.
3: Ik weet het niet meer.
2: Ja, ja. In 2007 gaat in de Verenigde Staten de allereerste iPhone in de verkoop. De smartphone zonder toetsenbord verandert voorgoed de manier waarop we bellen, internetten en foto's maken. Ja, moet je voorstellen dat we in den beginnen... Dat is lang geleden. Hadden we telefoontjes waar je alleen maar mee kon sms'en. En eigenlijk was dat wel het allermooist.
3: Nog even een kleine correctie van net. Het is geef mij je angst.
2: Oh, geef mij je angst was het. Klopt, ja. Ja, klopt.
3: Ja, onze collega Lucas van Leeuwen appt nu net.
2: Ja, klopt. Dat was het. Ja, ja. Ach ja. Klok en klepel.
3: Precies.
2: Maar wat zou je zeggen? 2007, die iPhone, ja. Ja, kijk, jij hebt dat niet meegemaakt, denk ik, hè? Die telefoontjes.
3: Ja, zeker wel.
2: Of wel, alleen de sms'jes? Dus,
3: nee, ja, ik ben ook nog van het tijdperk de Blackberries en zo.
2: Oh, ja, die heb ik overgeslagen.
3: Ja, ik ook, want dat mocht ik nog niet op die leeftijd. Mensen van mijn school, van mijn klas wel, sommigen.
2: Oh ja?
3: Maar daarna ben ik wel niet overstap naar een ander model. Had je toen ook nog allemaal Nokia en zo. Had je daar ook allemaal van die mini-smartphones van.
2: 3210, dat was het. 3310.
3: Nee.
2: Onverwoestbaar hoor.
3: Je had van Nokia ook een soort Blackberry-achtig model. Ik weet dat ik die toen had.
2: Oh.
3: Dat was goed. Kopen.
2: Ja, hij had al heel veel toestemming. Ik heb nog een paar van die oude dingetjes liggen. Dat is prachtig.
3: Maar de eerste iPhone, die heb ik nooit gehad.
2: Nee, ik ook niet. Nee, ik was in eerste instantie was ik anti.
3: Heb jij wel een iPod gehad? Of dat niet? Of
2: nee,
3: heb je
2: ook
3: echt
2: niet.
3: Zo'n MP3 speler?
2: Ook niet. Ik had geen MP3-speler.
3: Oh.
2: Nee. Walkman had ik vroeger wel.
3: Walkman,
2: ja. Walkman, die heb ik nog. Die ligt hier.
3: Oh.
2: Ja, prachtig. En dan nog een bonusfeitje. Want in 2016, exact 10 jaar geleden, gaat Finding Dory in première. De vergeetachtige blauwe vis die gaat op zoek naar haar ouders en verovert opnieuw de harten van bioscoopbezoekers. Was dat hetzelfde als Finding Nemo?
3: Ja. Dit was dan een nieuwe versie erop.
2: Oh, ik heb ze beide niet gezien. Maar mij voorbij gaan.
3: Ja, wat schattig.
2: Zit hier Lucas van Leeuwen gewoon aan ons te luisteren trouwens?
3: Ja, die zit ons even te corrigeren hier.
2: Potverdorie, jongens. Altijd. Hij weet ook heel veel feitjes namelijk.
3: Ja, dat klopt. Dus dankjewel, Lucas.
2: Eigenlijk, Lucas, zou je van programma moeten wisselen. Jij moet bij ons op de redactie.
3: Dat nou ja, misschien komt Lucas hier morgen wel langs.
2: Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, morgen komt onze inderdaad zomeruitzendkracht. Die komt morgen langs. Maar wie is het? Het is wel een bekende naam uit de radiowereld. Sterker nog, een hele bekende naam. Vandaag veel zon, af en toe wolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Prima zomerdag. Iets minder snoeiheet dan die afgelopen dagen. Maar lekker genieten. Zometeen heb ik Perry de Lits en Shaq voor je. Dit is Yves Segers, liedje over

0: Prachtig liedje dit hoor. René Karsten, kolen op het vuur. En dat is also known as the barbecue song. Dan zag ik op de tijdlijn van Thomas Karst, zoon van René en Wendy, dat hij nou is sowieso lekker bezig. Die heeft echt de gitaar nu opgepakt. En had het er vorige week al over wat lijkt hij, wat klinkt hij als zijn vader. En nu had hij een liedje opgenomen. Klein stukje, heb je het gezien, Tinia?
1: Ja, ik heb er een klein stukje van gezien. Heel indrukwekkend.
0: Ja, Samen Zeilen deed hij met iemand anders op gitaar. En waanzinnig. Ik heb sowieso wat met dat liedje. Maar het blijft bijzonder als ik hem hoor. Dan denk ik, potverdorie. Maar prachtig. Prachtig dat er in ieder geval een Karst is die de muzikale trend en de muzikale lijn maar voortzet. Dat is heel goed. Het is 9:59. Goedemorgen, maandagochtend. Het is de ochtendshow. Wij zijn, we zijn alweer voor dag en dauw. We deze week maar weer eens even aangetrapt, Tinia. En wat een week, hè?
1: Wat een week.
0: We hebben natuurlijk een bijzondere nacht die eraan zit te komen met Oranje. Ons Nederland wat gaat spelen tegen Marokko. Wat denk je qua uitslag?
1: Ik denk 2-1 voor Nederland.
0: 2-1 voor Nederland?
1: Ja.
0: Wat denken onze luisteraars eigenlijk? Wat zouden die denken?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: De vraag van Marcel vandaag.
1: Ja, dat is de vraag van Marcel inderdaad.
0: Vraag van Marcel, die heeft de vraag van, wat denken jullie jongens? Gewoon even een voorspelling. Er hangt niks aan vast. Staat geen kistje bier tussen of zo. Jammer, hè? Ik denk inderdaad dat het een lastige gaat worden.
1: Ja, daarom, ja.
0: Sterker nog, ik doe nog... ik gooi het er... Het blijft gelijk.
1: Oh.
0: En wat wordt het dan?
1: Ja.
0: Penalties. En dan?
1: En dan?
0: Winnen we denk ik net.
1: Oeh.
0: En dan hoop ik dat...
1: Ik denk wel dat het kantje boord gaat worden.
0: Dan hoop ik dat Cody Gakpo dat die de winnende scoort.
1: Oh ja, dat zou mooi zijn. Dat
0: gun ik hem heel erg.
1: Ja.
0: Nou, laten we in ieder geval hopen dat we hem gaan winnen. We mogen de beste winnen, dat sowieso. Dan spelen we in ieder geval aanstaande zaterdagavond een volgende wedstrijd.
1: Dat is beter.
0: Ja, om 7:00 s'avonds. Ja. Zometeen hebben we een oude platenkoffer. 3 oude deuntjes. Welke erin zitten, hoor je zo meteen. Dit is ook een lekker oud pingeltje van Rob de Nijs. Hou me vast.

0: konings, de queen. En er hangt iets in de lucht. Amore. Het is bijna 9:30. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen met Tinia aan de ene kant van Nederland.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Marcelo hier in het noorden. En laatste weekje dat wij samen zijn tot september.
1: Ja, niet normaal lang.
0: Dat klinkt best overdreven. Ja. Dat is het eigenlijk ook wel.
1: Dat is het ook.
0: Maar maakt niet uit. De ochtendshow blijft de ochtendshow deze hele zomer. We hebben geen zomerstop. Zoals misschien andere programma's dat wel doen. Wij doen dat niet. Wij trekken hem gewoon door. En dat doen we met een vakantieuitzendkracht. Nou, zeker een zwaar gewicht.
1: Oh.
0: Ja, want deze heeft sporen al verdiend in de radiowereld. Ja. Ik denk dat iedereen hem wel zo'n beetje kent. Oeh, ik zeg al hem. Nou ja,
1: het
0: zijn ook meer radiomannen dan radiovrouwen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wel. Morgen dan komt hij langs.
1: Ik ben echt ontzettend benieuwd. Ja, ik ken deze persoon nog niet, dus...
0: Nee, en jij moet ook nog met hem samenwerken.
1: Ook dat nog eens, ja. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen.
0: Nou, sterkte. Nee. Kom maar goed.
1: Maar het is in ieder geval wel zo. Of ik ben te horen, of jij bent te horen deze zomer. Dus ja. Je gaat ons in ieder geval niet allebei missen.
0: Zeker niet. 2-1, zegt Johan. We hadden het net even over Oranje gaat spelen. Toen dacht ik, ja, we hebben het nog niet eens over gehad. Ook niet met Floris, even een kleine voorspelling.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar, ja. 2-2, zegt Remco. En we verliezen met penalties. Ai. 2-0 wint, zegt Jan. Johnny zegt, ik denk dat Nederland 2-3 gaat verliezen. Luc, die is anders gestemd, die zegt zonder moeite 5-1 voor Nederland. Jonathan, die zegt 2-0 voor Nederland. 3-1, kat in bakkie, zegt Rick. Rick Kwakman. Danny zegt 2-1. Norbert denkt aan 4-0 zelfs. Goedemorgen. En Dylan vraagt zich nog af, Marcel, ik heb een vraag aan jou. Kun je dat oranje nummer voor jou even afspelen, omdat Nederland vannacht moet spelen? Hebben we al gedraaid vanochtend? Hij is gewoon te streamen, maar ik zal hem morgenochtend, als we winnen, zal ik hem nog wel even draaien. En eventueel met het verslag. Maar dat moet ik dan even tijdens de uitzending even gaan monteren. Maar dat komt goed. Dus dat later. Ik ga zo meteen wel even een oranje nummertje draaien, want ik heb Wolter Kroes. En dat laatste geraden welk nummer dat is. Vandaag schijnt de zon flink. Er komen er vanmiddag wel wat stapelwolken tot ontwikkeling in het binnenland. Noordwestenwind die waait veelal matig, kracht 3 tot 4. En daarbij is het minder warm dan de voorgaande dagen. Het is een lekkere zomerdag. Het is 21 graden aan de kust, 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, ook opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig. In het westen overheerst de bewolking. En het wordt morgen 22 tot 27 graden. Het is allemaal prima hoor dit. Verkeersinformatie van de ANWB. 4 files, de A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 26 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 52. En de A12 Arnhem-Den Haag voor Lunette 17 door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is gesloten. De A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijshoort. Kapotte vrachtwagen 25 minuten. Er staat er eentje met een lekke band. Daardoor de rechter rijstrook gesloten.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Met zometeen de oude platenkoffer. Je kan al stemmen in de NPO Luister-app.

0: Wesley Bronkhorst, Billy Dans, Pook, Lassa, Brace, heel consortium was dit. En, de avond is van ons. 9:50 daarmee geworden. Goedemorgen, maandagochtend. Met Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: En Marcello, nog een minuutje of 20. En dan is het zo meteen tijd voor, nou, let eens op, Perry Krams. En nu hoor je dan te zeggen, oh?
1: Oh?
0: Oh?
1: Nee, dat wist ik al. Ja,
0: jij wist het al.
1: Emily is ziek.
0: Emily is ziek, ja. Die is geveld. Waardoor weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Dat is privé natuurlijk. Maar hoop dat ze maar weer snel op de been is. Beterschap 1. Zometeen dus Perry Krams. Maar goed, tot die tijd hebben we onder andere nog een platenkoffer. Een oude platenkoffer met 3 oude deuntjes. Alvorens toch nog even vragen aan jou. Tinja, welke?
1: Ja, ik ga voor een C'tje vandaag.
0: Dacht ik al. Was ik al bang voor.
1: Oh.
0: Ken je die eerste of niet?
1: Nou, nee. Het zegt me niet zoveel.
0: Nee, nou, is ook niet zo'n bekend liedje voor heel veel mensen. Maar het is een mooi truckersliedje. Dus eigenlijk speciaal voor de...
1: De Sjouwvies.
0: Voor de Sjouwvies. Herman Lippinkhoff in grote wagens.
2: In grote wagens. In grote wagens langs de weg.
0: Mooi, hè?
2: In grote wagens. Dagen en nachten. In grote wagens langs de weg.
0: Langs de weg met die grote jongens. Voor de truckers, voor de Sjouwvies. Dan hebben we nog een keuze B. Dat is een liedje van Dikhout.
3: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil.
0: Muziekstuk geworden natuurlijk. Iets meer dan een plaatje. Van Dikhout en Stil in mij. Stil in mij. Keuze B vandaag. Dan hebben we nog een keuze C. En dat is Drukwerk met... Schijn een lichtje op mij.
4: Schijn een lichtje op mij.
0: O middernacht. Ook wel de Midnight Special genoemd.
5: Marcel in de morgen.
0: Ja, en nu is het aan jou. We geven het uit handen. Dus je hebt, laten we zeggen, 10, 15 minuten nog om te stemmen. Dat doe je vrij eenvoudig en bovendien gratis in de NPO Luister-app. Doe je best. Horen we straks wat het is geworden. Herman Lippinkhoff van Dikhout of Drukwerk. Dit is ook een mooi oud dingetje. Lekker zomerliedje van Canyon.

0: en Loco.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Loco Loco. Ja, wat een succes heeft die man. Niet alleen deze plaat van hem, natuurlijk het Loco Loco, maar ook een van de tekstschrijvers van Cheerio, van Justin de Wild. Dan heb je een goede zomer.
2: Zo, zeker weten.
0: Dat lijkt mij wel, hè? Ja, ja, dan gaat dat je voor de wind. 9:45 is het. Ochtendshow Marcel in de Morgen met 3 liedjes in het oude plaatkoffertje. Wordt er lekker gestemd, zie ik. En het zit ook wel redelijk dicht bij elkaar. Ja, het is, misschien hangt jouw naam er dan ook wel te veel aan als keuze C, zeg maar, Tina. Misschien moet ik jou niet meer vragen.
2: Ja, dat zou kunnen. Jij vraagt mijn mening, ja.
0: Ja, ik vraag het altijd.
2: Al vind ik B ook wel goed, hoor.
0: Van Dikhout,
2: ja.
0: Stil in mij. Dat is ook leuk. Die grote wagens vind je dus niks?
2: Nee, nee.
0: Niet jouw ding?
2: Nee, niet mijn ding.
0: Oh.
2: Nee.
0: Maar je bent wel voor de showfies, ben je altijd.
2: Ja, ik ben zeker voor de showfies. Ik ben hartstikke pro-showfie. Maar ik vind dan andere truckertracks toch wel leuker.
0: Truckertracks, ja. Herman Lippikop.
3: In grote wagens. In grote wagens langs de weg.
0: Showfies, die kunnen stemmen op keuze A. Maar die kunnen ook op keuze B stemmen, hoor. Dat mag iedereen. Stil in mij.
4: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij.
0: Van Dikhout zou ook kunnen. Of wordt er toch deze? Dan wordt het drukwerk en schijn een lichtje op mij. Harry Slinger en de band. Ja, laat het weten. NPO Luisterapp, die kun je daarvoor gebruiken. Ik zag Paultje van Binsbergen, die stuurde ook nog wat.
5: Hey Marcel, hier Paultje vanaf het golfbaantje. Hey, het zit er nog bijna op voor jullie, maar ik zou er nog even eentje kunnen draaien. Zo'n piratenklappertje van Stampvast en die zomeravond.
0: Oh ja.
5: Ik zeg tot morgen.
0: Ja, dat is inderdaad een hele mooie. Kijk, zomeravond, zo heet dat. Zomeravond van Stampvast, dat even te zoeken. Maar die heb ik afgelopen zaterdag ook gedraaid in het Piratenuurtje. Wordt lastig om hem vandaag nog in de eten te keilen, Paultje. Maar ik beloof je dat ik er morgen eventjes aan zal denken. Tenminste, dan moet Tinia meehelpen.
2: Ik wou net zeggen, je kan zeggen Tinia moet hier aan denken.
0: Nee, maar ik heb pilletjes nu, hè?
2: Ja, maar je zei dat ze dat weekend nog niet geholpen hadden.
0: Nou, ze doen wel dingen, want er gebeurt wel wat.
2: Maar het is nu zo, zeg maar, je zei eerst van ja, ik kan nog niet echt auto rijden, maar dat kan nu dan dus wel dan.
0: Jawel, ik kan wel auto rijden.
2: Ja, oh ja.
0: Maar ik kon het ook moeilijk peilen, weet je wel. Met het hete weer, dan word je sowieso al een beetje licht in je hoofd. En ik had natuurlijk zaterdagavond iets te veel goudgeel zap
2: gehad. Mag dat dus wel, dat alcohol erbij drinken? Ja, ik heb geen idee.
0: Nou, dat hebben ze dus nooit onderzocht. Die man zei, dat doen wij niet. Ze zeggen van ja.
2: Dus toen dacht jij, nu gaan we los zaterdagmiddag.
0: Nee, hij zei, doe maar uit voorzorg dan het laatste pilletje niet nemen. Je moet er dan 3 op een dag.
2: Oh ja.
0: Dus ik heb het laatste pilletje niet gehad. En daarna was het van God los,
2: maar
0: denken.
2: Maar wat merk je nu dan?
0: Wat ik merk?
2: Ja.
0: Druk op de borst.
2: Oh.
0: Ja, een beetje ja. Maar dat kan. Dat staat er ook bij de buisluiter.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, erectieproblemen kun je ook krijgen. Maar geen last van. En gekkigheid.
2: Ja, jij zegt van dat je er al iets van merkt. Nee. Dan ben ik wel benieuwd wat.
0: Open, wat zeg je?
2: Ja, jij zegt dat je er iets van merkt. Of
0: jawel, ja, zeker. Hè.
2: Maar merk je wel dat wat rustiger in je hoofd is dan?
0: Het is nog steeds een flipperkast. Maar het is wel een beetje meer gecontroleerde flipperkast.
2: Oké, okay. Nou dat is ook fijn.
0: Ja.
2: Maar ik ben echt heel benieuwd.
0: Ik ben in het voorstadium nog maar. Hè?
2: Ja, precies.
0: Ja. Ik hou je op de hoogte.
2: Ah, ja, is goed.
0: Ja? Akkoord. Gaan wij door, dames en heren. We zijn er voor de muziek, hè? Dit is klaar.

0: Raymond Hermans en In de Boeken.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Yes, goedemorgen. Zometeen Perry Krams op de stoel van Emily. Emily die is geveld, die is ziekjes. Hoop dat ze er snel weer bij is, dan hoor je ze hier weer. Op Sterren NL Radio met Emily op volle toeren. Het is vandaag een beetje Perry op volle toeren. Dat zometeen, Tinia. En wij gaan er nog even eentje doen voor we ons opmaken voor een lekker zomersdagje. En dan ga ik vanavond maar niet te laat naar bed.
2: Ik zou het wel hetzelfde doen als dat je vorige week deed.
0: Ja, maar toen was het wel heel gek, hè? Toen was ik 00:30 uit bed.
2: Ja,
0: kijk,
2: okay.
0: Ik kan nu doorslapen tot ongeveer 3:15.
2: Nou, dan zou ik nu gewoon lekker om 8:00 naar bed toe gaan of zo.
0: Ja, zoiets.
2: Ja, dan heb je nog een prima nacht.
0: Ja, dan mis ik goede tijden, maar...
2: Ach, nou ja, dan kan je terugkijken.
0: Nee, dat kijk ik al 100 jaar niet meer. Nee, dat boeit me echt helemaal niet. Nee, ik kijk eigenlijk helemaal geen lineaire tv meer.
2: Nee?
0: Tenzij het de voetbalwedstrijd is of Formule 1.
2: Ja, ik probeer in het weekend altijd wat tv. Ja, door de week lukt het me niet, omdat ik ook heel vaak al zo vroeg op bed lig. Maar
0: ja,
2: goede tijden kijk ik in eerlijk gezegd ook niet meer.
0: Oh, dat deed je wel.
2: Ja, heb ik altijd wel gedaan.
0: En The Bold and the Beautiful, As the World Turns.
2: Ja, alles.
0: Echt waar. Daarmee.
2: Ja, mijn moeder kijkt er nog steeds. Alleen ik ben nu zo klaar met die Bold. Want echt, die Rich is al 85 keer getrouwd en gescheiden.
0: Nou, bestaat het allemaal nog steeds?
2: Ja, echt. Yes. Maar nou word er een beetje, ik word er een beetje moedeloos van.
0: Ja, natuurlijk joh. Maar ja, ze schrijven natuurlijk honderdduizenden scripts.
2: Ja, dat is niet
0: normaal. En er wordt altijd wel weer een ander complot bedacht.
2: En dan komen er weer nieuwe mensen bij. En die gaan ook weer 1000 keer scheiden en trouwen. Ik ben er helemaal zat van.
0: Ellende. Ik hoor het. Goed, we gaan er nog eentje doen. En dat is afsluitertje uit de platenkoffer. Met hoeveel procent?
2: Met 40% van de stemmen heeft gewonnen. Drukwerk met Schijn en Lichtje op mij.
0: Gezellig.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the

0: Prachtig liedje, drukwerk en schijnen liggen hier op mij. Wij ronden hem af, Tini. Ja, ik zie je morgen weer, hè?
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen. Houdoe. Heb allemaal een mooie dag. Zometeen veel plezier met Perry Krams. Die gaat op volle toeren.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knopend Lunetten. 6 kilometer file.

0: van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?
1: NPO Sterren NL. Met Perry.
0: Juist, ja, inderdaad. Met Perry, niet met Emily op deze maandag. Helaas is Emily ziek. Emily natuurlijk namens het hele team van Sterren NL Radio van Hart en Wetenschap. En we hopen natuurlijk allemaal dat je er hier weer heel snel bent. Maar natuurlijk doen we met heel veel plezier het programma vandaag tot 1 uur Emily op volle toeren. En laten we er gewoon even een feestje van gaan maken met z'n allen. Het is maandag, ik weet het, meestal niet de leukste dag van de week. Alhoewel, denk ik dat er vandaag ook wel een positieve twist zit aan deze maandag. En daarmee bedoel ik eigenlijk het weer. Want het wordt een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Jongens, wat was het heet. Het was snikkenheet. Het was eigenlijk niet te doen, hè, om eventjes buiten iets te doen of met je kind even naar de dierentuin of zo. Er was nog gauw te warm voor. En deze dagen gaat de temperatuur weer omlaag en je voelt het al beduidend kouder zijn op dit moment. Ik vind het lekker. Ik vind het genieten. En alsnog is het lekker weer.

dag op zijn social media voorbij komen bij Thomas Berger, dat hij van het weekend lekker op de camping aan het genieten was. Het zag er goed uit en fijn ook om te zien dat hoe druk deze man ook is, dat hij ook tijd neemt om eventjes tot zichzelf weer te komen. Dat is heel belangrijk, hè? Drukke bestaan als artiest. Het is Sterren en Elbert en Marco Schuijmaker. Je hoort hem naar BZN. Dit is Just an Illusion of Sterren.

Schuitmaker en deze nacht. En bij het draaien van Marco Schuitmaker denk ik weer meteen aan een moment die we met hem beleefden. Buiten de uitzending om, tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. Hij liep richting de studio en op dat moment draaiden wij Zwoele Zomernachten. En op dat moment was het nog niet zo'n grote hit als dat het nu is geworden. Maar we draaiden dus die plaat van Rutger en Marco komt eraan gelopen en die begint echt keihard mee te zingen met die plaat. Dus misschien had hij toen al het gevoel van dit zou nog wel eens een ontzettend grote hit kunnen gaan worden. En hij heeft gewoon heel erg gelijk gehad. Komende vrijdag weer een nieuwe SterrenNL Top 25. En waar zal Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten dan staan? Ik doe een gokje. Nummer 1? Ik denk het wel. Het zou zomaar kunnen. Sterker nog, ik zou er gek van zullen opkijken als het niet zo is. Eet ik mijn schoenen op. Beloofd. Zometeen Jeroen van der Boom, 1 Wereld op SterrenNL. Hoi naar een van de zakkers in de Top 25, Dave Dekker. Dit is Vespa.

Ken, Jeroen van der Boom en één wereld. Maar ja, energiek moet je ook wel zijn, hè? Als je een paar avonden op rij een echt een kokende Johan Cruijff Arena staat te vermaken. Kokend en stijf uitverkocht. Ik hoorde van mensen die er zijn geweest, helaas kreeg ik het niet voor elkaar om erbij te zijn dit jaar. Maar ik hoorde van mensen die erbij waren, waaronder dus mijn collega's. Emily is erbij geweest, die zei het was fantastisch. Jan zei echt, wat een show, wat een show. Nee, je weet hoe enthousiast Jan kan zijn. Zo enthousiast was hij dus ook over de toppers van dit jaar. Fantastisch. Dit is de Emily in volle toeren. Mocht je denken, en schakel je net als in, dan denk je, goh, hey, waar is Emily gebleven? Wat klinkt zij in één keer als Perry? Nee, je bent niet aan het hallucineren. Ik ben echt Perry. Ik ben vandaag eens even standing in voor Emily, omdat ze ziek is. Helaas, Emily, beterschap nogmaals namens iedereen. Ik zie ook heel veel appjes binnenkomen in de NPO Luister-app voor beterschap wensen voor onze welgewaardeerde Emily. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat ze er snel weer bij is. Ik ga zo meteen een van de mooiste liedjes ooit gemaakt voor je draaien. Het mooiste liedje ook van Volumia. Hou me vast, want zo meteen even stralen trekken. Maar wel mooi. Je hoort het naar Senna. Dit is Alles.

Sommige mensen die hebben dat gewoon. Die hebben een hoog gungehalte. En hij heeft dat zeker. Mike Versteeg. Het is echt een ongelooflijk goede zanger. Ik weet dat hij een aantal jaar geleden ook bij ons stond bij het muziekfeest op het plein. Dat was Op het Rond in Houten. Hij was erbij. Nu heeft hij ook wel weer een hit te pakken met Je Hartslag van Je Heupen. Het is de meest gedraaide plaat deze week op Sterren. En daarvoor een van de mooiste platen ooit gemaakt. Zo draai je alleen maar hits achter elkaar. Dat was Volumia en Hou Me Vast. Goh, het was warm. Heel veel mensen die hebben een zwembadje opgezet in hun tuin. En nou, wie weet heb jij wel dat badje gevuld met drank? Iets van Bacardi Lemon of zo? Nee, gekkigheid. Ik doe natuurlijk op de plaat die ik zo meteen ga draaien. Van Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Na André Hazes. Dit is Wij Zijn Oranje op de nummer 1 NPO Sterren.

0: Die laatste die was van mij, hè?
1: En ik ga zwemmen. Ja, en ik denk er gekscherend wel eens over na. Hè. Hoeveel van die flessen zou je nodig hebben om een heel zwembad te moeten vullen? Nou, ik denk dat je ook nog behoorlijk platzak bent ook. Ik ga zwemmen van Marten Hofkamer op Sterren NL. Met zometeen, jij bent alles van Everbro, John West, Billy Dan.

0: Oké dan.
1: Bij dat stukje één ding weet ik zeker. Ja, vannacht slaap jij bij mij. Ik moet dan denken aan die vorige single. Ik kan er niks anders aan doen. Maar het is wel een goede opvolger, hoor. Het is een hele goede plaat van Everbros, John West, Billy Dans en Monk. Hij heet Jij Bent Alles. Deel 2 van Emily op volle toeren komt eraan. Mocht je lekker mee zitten luisteren, doe je dat goed? Ben je aan het werk of ben je misschien wel een dagje extra vrij bijvoorbeeld vandaag? Nou, of misschien vakantie? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Vraag bijvoorbeeld ook eventjes

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wil. Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen.

0: Het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15.
2: Perry Krams. Lekker hè, dat het eindelijk een beetje is afgekoeld buiten. Ja, dat is ook wat beter te doen ook om je werk langer vol te houden. Mocht je de

0: Je weet dat je iets hebt bereikt in je leven als je staat vereeuwigd ergens. Als een standbeeld.
1: Eric Kramps.
0: Of als je ergens op een muur geschilderd bent. En dat is in het geval van René Vroger zo. Hij is geschilderd op de Johan Cruijff Arena. Hij staat er natuurlijk al jarenlang met de toppers in concert. Hij doet dat ontzettend goed en ontzettend succesvol. En ook dan dik verdient dat hij is vereeuwigd op de muren van, wat mij betreft, het mooiste stadion van Nederland. Daar sta je dan, hoor je op sterren. Daarvoor nog Stef Ekel en Jammer Dan. Ik zag trouwens online dat er een portret is gemaakt over Stef Ekel. Dus als je heel erg nieuwsgierig bent over het leven van Stef, wat hij allemaal doet, hoe hij in de muziek terecht is gekomen en wie nou eigenlijk Stef Ekel is, echt een diepgaand interview, check dan eventjes de social media kanalen van Stef Ekel. En zo meteen op sterren, Frank Vernette, lach, leef, hel en bid. Hoi naar Kido van der Graaf, dit is ciao, doei, adios.

En bid en bewonder. We zouden er eigenlijk nog achteraan moeten zetten. En daarvoor nog Kilo van der Graaf. Ciao, doei, adios. Er komt een appje binnen van Benjamin. Die zegt, Perry, draai maar eens even een keer een plaat die jij heel erg leuk vindt. Zoek er gewoon eentje uit waar jij gewoon lekker gaat op deze maandag. En daar heb ik eigenlijk niet zo lang over hoeven nadenken. Eén plaat die ik tegenwoordig niet meer zo heel veel draai als eerst. Want dit is echt bij far een van mijn meest favoriete platen ooit. Aller tijden. Dit vind ik zo'n lekker plaatje. Maar ja, op een gegeven moment moet je hem een beetje mondjesmaat gaan draaien. Dan blijft het leuk. Voor mij, maar ook voor jou. Maar wat een dijk van de plaat blijft dit. En Benjamin, dit is de tijd om hem weer eens even zonder het stof vandaan te halen. De Jazzpolitie op de nummer 1. NPO, Stern en L. Dit is Liefdesliedjes.

Dankjewel, Welten. En de leeuw komt eraan op Sterren.nl. Nou, komende nacht is het zover. Morgenochtend om 3 uur. Ik weet niet of jij je wekker ervoor gaat zetten. Ja, ik niet. Ja, slappe hap eigenlijk een beetje. Nee, ik denk ik zie het wel als ik wakker word wat het is geworden. Word je wakker en als ze dan gewonnen hebben, dan word je meteen blij wakker. Ja, zo niet. Maar ja, dan is het zo. Wel een klein beetje chagrijnig. Maar wat gaat het worden, denk jij? Nederland tegen Marokko. Ik vind het een ontzettend lastige pot om te voorspellen. Omdat Marokko ook best wel echt een heel erg goed team heeft staan. Maar ik denk dat Nederland wel gaat winnen met een 2-1 overwinning. Het zal heel dicht tegen elkaar aan zitten. En ik denk ook dat Marokko eerst op voorsprong gaat komen, maar dat Nederland, hoppakee, eroverheen klapt met 2 goals. Ik denk 2 goals zelfs van Brobby. Ik denk dat hij ze allebei maakt. Goed, dat de komende nacht. Nederland tegen Marokko. Jouw voorspelling. Gooi het eventjes in de NPO-luisterapp. Hebben we het er zo meteen even over. Eerst Gerard Joningso, lieveling, na Wesley Ponsen. Dit is Wachten op jou. Of Sterren. Ik weet niet.

is dat, hè? Liefde is veel belangrijker dan geld. Een beetje lief zijn tegen elkaar in de wereld. Dan zou de wereld er een stukje mooier uitzien wat mij betreft. Al win ik dan 10 miljoen van René Schuurmans aan voor Gerard Joling en Lieveling. Nou, komende nacht, ik had het net al over, is het aan Oranje om over Marokko heen te gaan. Ze staan dan tegen Marokko. Komende nacht, of eigenlijk morgenochtend, om 3 uur. Nou, morgen ben ik ook nog eens jarig. Dus hoe een leuk verjaardagscadeautje zal het zijn als Oranje dan ook nog eens de winst pakt, zou leuk zijn. Nou, ik heb net gezegd, een 2-1 overwinning moet wel haalbaar zijn, toch? Denk ik. Nou, ik pak eens eventjes de app erbij. En ik ga eens even kijken wat jouw voorzichtige voorspelling is voor de komende WK-wedstrijd van Nederland. Eens even kijken. Richard, die zegt 3-0 wordt het. Wat mij betreft, ze gaan er volledig overheen over Marokko. Dat is niet heel erg moeilijk. Ik zie hier Cindy, die zegt dat wordt een 1-1. En ze gaan het uitvechten met penalties. Dat zou nog spannender worden. En een vroegertje, ik moet zeggen, een latertje. Want vaak duren die wedstrijden dan eeuwig lang. Wordt het een vroegertje. Eens even kijken. Ik zie hier dat Robert er ook nog bij is. Robert zegt, Perry, dit wordt een makkie. 2-0 voor Nederland. Jeffrey, die is wat. Die zegt dat Marokko gaat winnen met 4-2. Poh, dan heb je weinig vertrouwen in Nederlands elftal. Maar is wel jouw mening. We gaan het zien. Dat zou zomaar kunnen. Koos is erbij. Die zegt een 1-0 voor Nederland. Ze gaan het lastig hebben, maar ze gaan het wel redden. En Frans, die zegt, Perry, ik denk dat Nederland gaat winnen met 4-0. Kijk! Dat zijn de berichten, jongens. 4-0 voor Nederland. Nou, laten we in ieder geval hopen op een leuke pot om naar te kijken. Dat is in ieder geval fijn dat er een goede pot op de mat wordt gelegd door beide clubs, beide landen, moet ik eigenlijk zeggen, Nederland en Marokko. Op de winst voor Nederland komende nacht. Ik zeg 2-1. Rutje Kot ga ik zo even draaien met Vrij met mij. Hoor je

alle platen wil horen. Nou, deze die werd aangevraagd. De mannen van Helemaal Hollands wordt wel. Carlo en Leo en de arme muzikant. Martijn, jij wilde deze horen. Speciaal voor jouw medechauffeur Joris. Je zit allebei in de vrachtwagen op dit moment. Zijn een hele lange rit aan het maken. En moeten af en toe, als jullie door willen blijven rijden, het stuur overgeven aan de ander. En dan kan de ander weer rusten. Nou, succes mannen. Er staat niet bij waar ze heen gaan. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele goede reis. Zal ik gelijk maar even kijken of er nog iets wordt aangevraagd. Dus hier een appje van Thijs, die zegt... Perry, doe even iets van Monique Smit. Het maakt me niet uit wat, als het maar een gezellige plaat is. En toen dacht ik eens aan deze. Is lang geleden dat ik deze weer even heb gedraaid op Sterren NL Radio. Hoog tijd om die weer eens even erbij te bakken. Monique Smit, hoor je nu op Sterren? Dit is Op één Been.

je misschien nog niet wist, is dat de SterrenNL in meerdere dingen de nummer 1 is. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. We zijn de nummer 1 van de zomer. De nummer 1 voor gezellige mensen, maar ook de nummer 1 voor de beste meezingers. Waaronder deze, Linda, Roos en Jessica en Ademnoot. En daarvoor Yves Berendsen, wat een plaat is dat weer. Hè? Misschien is het tijd. Nou, nog niet hoor, wat mij betreft. Nog een uurtje zometeen. Emily op volle toeren op deze maandag. Ik hoop dat je er een beetje lekker doorheen komt. Het is bijna schaftijd, bijna richting de kantine. Even je broodje erin en dan kun je ook weer de rest van de middag voortzetten. Doe dat ook met ons, doe dat met Sterren. Want straks hebben we nog de Kort en Klein Show met Corné Klein himself. En ook Jan Paparazzi. En de Jan Paparazzi Show, wat een gezelligheid. Zo komt deze maandag, de 29e van juni. Tot het nieuws van 12, tot het officieel schaftijd is. Is dit Raymond Hermans? Dit is Fenomeen op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van

0: gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij en 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag.

0: avond voor In de Boeken. Nou, het is nog een week verwijderd van een nieuwe editie van het Muziekfeest op het Plein. Volgende week woensdag is het zover, woensdag 8 juli. Dan staan we op de Grote Markt in Zwolle. Nou, dat wordt een groot feest en hij is erbij, Fons Veurink. Voor de allereerste keer, maar ja, hij is nog een vrij prille carrière begonnen. En dat je dan nu al op het Muziekfeest op het Plein staat, dat is toch fantastisch. Avond voor In de Boeken is ook een heel erg leuk liedje. En daarvoor Robert van Emert en Zandloopster. Nog een uurtje, Emily op volle toeren. Ik draai lekker veel muziek om jouw werkdag te goed door te komen. Nou ja, ik zeg je werkdag. Het is op dit moment 12 uur geworden. Voor heel veel mensen schafttijd, broodtrommeltjes gaan open. Of ben jij zo iemand die lekker naar de kantine gaat op je werk? Of eventjes naar de supermarkt gaat om een broodje te halen? Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Kijk, ik ben hier natuurlijk nooit zo heel vaak rondom lunchtijd bij Avrotros. Maar ik denk dat ik zo meteen wel heel eventjes tijdens wat liedjes naar de kantine toe loop. Even kijken wat ze hier aanbieden. Ik ben er wel zo eentje, ja. Ik nam voorheen wel eens brood mee vanuit huis. Maar noem het lui, noem het er geen zin in hebben of zoiets. Maar de laatste tijd smeer ik dus mijn brood niet meer. Ga ik dus altijd naar de kantine toe. Maar laat maar even weten, hoe vul jij dat in zo rondom lunchtijd? Daar is ook meteen Kimberly Francis met Zo'n Dag. Eerst eventjes onze grote vriend Jeffrey Heesen. En zijn we uitgepraat? Nou, wij hier bij Sterren.nl? Nooit.
1: Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt.

ongelooflijk talent, Kimberly Fransens. En je hoort er ongemerkt heel erg vaak hier op SterrenNL. Want buitenom de liedjes die we van Kimberly draaien, zijn de jingles die je hoort, waarin de naam SterrenNL wordt gezongen, zijn door haar ingezongen. Een leuk fun fact over Kimberly Fransens. En dit is lekker, dit is Danny de Munk.

0: afgelopen weekend gewoon even kunnen zien, Wolter Kroes. Het is helaas wegens tijdsgebrek niet gelukt, maar hij stond hier echt op steenworp afstand van mijn huis. Ik woon namelijk in Amersfoort-Vathorst. En in Hooglanderveen, daar was het dorpsfeest afgelopen zaterdag. En hij was daarbij, Wolter Kroes. En je hoorde hem met zijn grote zomerhit Route du Soleil voor Danny de Munk. Het is een soort van het onofficiële volkslied van Amsterdam, toch? Mijn stad. Ik ga zo meteen een lekkere meezinger voor je draaien. Ed Nieman, Leven de Lol. Iedereen kent deze plaat en ook iedereen kan er meezingen, toch? En dat geldt ook voor deze plaat. Martin Borrero, nu op Sterren NL. Dit is Spijt is voor Later.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

avond, op welk feestje je ook bent, overal zal deze plaat gedraaid worden. Ed Nieman, een grote hit voor hem. Leven de lol, daarvoor Martin Moreno en Spijt is voor later. Het is de maandagseditie van Emily op volle toeren. Doe lekker rustig aan, jong. Je hebt nog een hele week voor je. Dit is Tino Martin, Jong en Dom, nu op Sterren. Jong en

nog veel meer beunhazen zijn opgestaan. Die denken van, nou weet je wat, we gaan buiten de belasting om nog even een paar centen extra bij verdienen. Ja, ja, ik mag natuurlijk, ja, mag ik het verheerlijken? Nou ja, goed, ik snap enigszins dat dat gebeurt. Ik bedoel, je moet toch een beetje kunnen leven in Nederland. En als je dan her en der wat een zakcentje bij kan verdienen, ja. Wie doet dat niet, zal ik dan maar zeggen. Henk Wijngaard, Beun de Beunhaas. En daarvoor Douwe Bob en Mo. En nog even blijven. Nou, dat doe ik. Een half uurtje ongeveer. Ik ben nog op zoek naar een leuk verzoekje. Misschien een lekker zomers verzoekje. Ik bedoel, van zomer kunnen we geen genoeg krijgen. Ja, van die warme temperaturen van de afgelopen dagen, ja. Dat is al een beetje te veel van het goede, maar de zomer, dat het zomer is, dat is heerlijk. En welke zomerplaat zou je leuk vinden om te horen? Dan komt het zo meteen even in orde. Ga ik jouw favoriete zomerplaat even draaien. Naar Henk Dissel, Lange Nacht. Eerst Samantha Steenwijk. Dit is Je Weet Niet Wat Je Mist op Sterren.

0: afgelopen weekend. Hij is namelijk getrouwd met zijn Sanne. En daarna natuurlijk de huwelijksnacht.
1: Stem NL, het ritme van de zomer.
0: Dat was denk ik een lange nacht, ja. En voor Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Het is Stem NL, jouw ritme van de zomer. Het is inderdaad heerlijk zomer, dat hebben we gemerkt de afgelopen dagen. Zuchten, steunen, kreunen, want oh, wat was het warm. En gelukkig zijn de temperaturen weer een beetje gedaald naar normale waardes. Voor de tijd van het jaar, wil ik zeggen, maar ook vooral voor de mensheid. Dit is beter te doen, hè. Laten we eerlijk zijn. Het was mooi geweest. 40 graden. Kom op, zeg. Nou, nog wel eens op zoek naar een leuke zomerplaat. Dankjewel, Hein, voor jouw suggestie. Ja, volgens Hein is er maar één zomerplaat voor hem. De grootste op dit moment. Hij zou heel makkelijk kunnen zeggen, zegt hij, Rutger van Barneveld. Ja, zegt hij, dat is een heerlijke plaat. Maar eentje steekt er voor mij nog steeds bovenuit. En dat is Robert van Hemert en Donnie. En hoe heet dat nou? Hein, ik ga ze nu voor je draaien.

een beetje in de mood te houden op de maandag. Hè? In de weekendmood. Ik denk ik drijf je Earth and Fire en Weekend. Ja, we moeten er toch nog heel eventjes op wachten. Maar we hebben een mooi weekend achter de rug en zo kunnen we er ook naar kijken. Zometeen, hoog tijd voor de Kort en Klein Show met niemand minder dan Corné Klein. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En deze dag wordt natuurlijk ook weer vakkundig tot een einde gebracht door mijn grote vriend en collega Jan Paparazzi en de Jan Paparazzi Show. Nou, even kijken of Emily er morgen is. Zo niet, dan zit hier Danny op deze stoel. Danny Blom. Wat mij betreft een hele fijne maandag en graag tot komende vrijdag. En veel plezier zometeen bij Corné

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4
2: dacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam.

0: Luister elke maandag tot en met donderdag naar de Kort en Klein Show. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En NPO Sterren NL.
1: Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

Het is een soort van snollebollekus links-rechts. Aan de ene kant hebben we vader Abraham op Sterren NL. Prachtige plaat uit de schatkamer in het kleine café aan de haven. Aan de andere kant muziek van nu met Antoon en de enige.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht, 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: dag naar de TT. Oer het hart.
1: Ik zeg oeh.

Laatje mij alleen. Dat is meestal slecht nieuws. Van mij alleen, van Jeffrey Hazen en Brace. Sineke hoorde je met Ik doe wat ik wil op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Flink wat hits uit de Nederlandstalige top 1000. Ik heb er een klaarstaan die is aangevraagd door Jacques met CQ. Jacques, dankjewel voor André Hazes. En wat is de waarheid?

Het is allemaal hartstikke leuk van die feestbeukers. Sven Versteeg, Likkepep, Blikkendag. Maar ik dacht, moeten we niet even de schatkamer induiken en dan een heerlijke rock and roll plaat uit die schatkamer trekken? Dat doe ik met Peter en zijn Rockets.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg, ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht, en de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file en ook daar ruim een kwartier op onthoud.

0: op Sterren NL.
1: Hou je vast, zet je schrap. Daar gaan we met de top 3 om 3 van vandaag. Voetballen, het gaat gebeuren vannacht. Samuel Welte, de leeuw, komt eraan. Staat vandaag op nummer 3. Ex-paradeplaat van Ferry de Lits en Shaq vinden we op nummer 2. Dat is Baco in Monaco. En welke held vinden we vandaag op nummer 1 in de top 3 om 3? Dat is die klapper van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Komt eraan.
0: De top 3 om 3. Nummer

Dit was Ik kan het niet alleen bij Sterren NL. Ik heb zo meteen nog een dubbele dosis voor je met twee hits van Billy Dans. Twee samenwerkingen van Billy Dans. Eentje met René Vroger en één met Mart Hoogkamer. Maar tot die tijd nog hele fijne muziek. Wat denk je van Donnie en Senna? Waar

Zometeen vanaf 4 uur de legendarische Jan Paparazzi met de evenzo legendarische Jan Paparazzi zelf, ook wel bekend als Janneman. Dit was Raymond Hermans met Wesley Klein en Stapje. De man is 30 kilo lichter, heeft een sixpack, echt zo strak, heb ik nog nooit gezien. Verder ben ik

0: Hallo, hallo, ja, ja.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, niet in de korte broek vandaag.
1: Nee, waarom?
0: Nou, we gaan vanavond uit eten met een radioguru.
1: Oh, radioguru, dat is heel spannend. Making new plans. Wat voor plans zijn dat?
0: Ja, dat weten we niet. Dat gaan we vanavond horen.
1: Is dat naar één fles wijn of naar twee flessen wijn?
0: Ik denk naar één fles. Dus daarom niet in de korte broek. Maar anders had ik het graag gedaan. Nee, jij kan het ook goed hebben, vind ik.
1: Ik zit in de korte broek. Ik denk dat ik hem gewoon aanhoud. Maar het duurt nog even natuurlijk. We hebben nog een paar uur.
0: Een paar uur te gaan.
1: Jij moet gelijk door ook.
0: Ik ga gelijk door. En dan gelijk de gierende banden richting... Waar gaan we heen? Naar Laren.
1: Laren. We zitten in Laren. Maar wat zit er in de show?
0: Nou, dat is 3 uur lang gezelligheid met de absolute maandagmiddag meezinggarantie. Ik heb 16:45 Tol Hansen. Hele leuke plaat van Tol Hansen. Ik heb 17:45 natuurlijk het item met Benny Nijman. En ik heb een hele leuke plaat in 19:30, 19:30. De groep Los Falitos met het nummer 7 Ruggen. En 7 Ruggen, dat is op de melodie van 7 Brieven van Annie Jansen.
1: Ja.
0: Alleen dan een 7 Ruggen moet ik nu betalen. Iemand die zingt zeg maar dat hij een belastingaanslag heeft gekregen voor 7000 euro. Of 7000 gulden in die tijd nog van de Belastingdienst. En die moet hij nu gaan betalen. Dus op de wijs van 7 Brieven hoor je straks 7 Ruggen. 7 Ruggen moet ik gaan betalen.
1: Ik ben heel benieuwd. Zometeen vanaf 4 uur de Jan Paparazzi Show op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met Fluitsma en Van Tijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging. Vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

0: zitten met Mr. Top 40, Erik de Zwart. Dus hou de socials in de gaten. Daar gaan we hier tot 7 uur. Jan Paparazzi.
1: Hallo Jan, met Frans Bauer. Ik heb een beetje koppijn vandaag. Draai eens even een lekkere plaat, man.

0: zijn ze, krijg het heen en weer. Of krijgt de Rambam. De Rambam. Ja, weet iemand dat nog? De Rambam. Ach, krijgt de Rambam, hoorde je dan. En wat er dan gebeurde? Ja, niks natuurlijk, maar... Van Frank van Netten kunnen we allemaal de kleren krijgen. En kleren hebben we niet nodig, niet veel aan, wel wat nodig. Hè. We kunnen niet niks aantrekken. Hè. We hebben weinig kleding nodig op deze warme maandagmiddag bij Sterren NL Radio. Je wilt alleen maar Prada, Gucci en Cartier. Ja, ja, een dame die eigenlijk houdt van winkelen met de creditcard van een ander. Daar zijn de dames. Sommige, ja, ik ken een paar dames die zijn zo, en niet veel hoor. De meeste dames die ik ken zijn gewoon gelukkig, die houden hun eigen broek op. Korte broek met dit weer, denk ik. Maar er zijn ook dames... Die zeggen, waar blijft die creditcard? Ik ga shoppen. Tot morgen. Adios. Je wilde alleen maar Prada van Frank van Etten was dat. Tevoren hadden we klappertje uit de jaren 80 van 40 jaar geleden overigens. Hè? De Pasadena Dream Band. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Ik vraag me af, wordt er geluisterd in Zandvoort? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Kan ik een plaat voor je draaien die een beetje het zomerse sfeertje weggeeft of weergeeft? Ik ben heel benieuwd. Ik zit tot 7 uur live achter de piano. Ook als je een leuke dag hebt gehad of je bent nog aan het werk voor die maandelijkse belediging. Hou vol hè, tot 5 uur of 4:15. Nog een uurtje dan mag je naar huis. De loeier uit Loosdrecht, ja, die zweet zich ook... Hij zweet als een otter, denk ik.
1: De winter maakte me moe.
0: Weer zo'n mooie uitdrukking, hè? Een otter.
1: Ik was aan warmte toe.
0: Aan warmte toe? Wat is er met hem gebeurd,
1: man?

plaat van de Pasadena Dream Band. Hartstikke leuk, dank daarvoor. Bram van Eyck uit Zandvoort, die meldt zich. En Monique van Babel zegt, ik woon in Zandvoort. Bij deze dus. En als je wint, ja, voor de wedstrijd van vannacht, Nederland-Marokko, om 3:00. Als je wint, dan heb je vrienden. En dan gaan we door naar de zaterdagavond, 7:00. En wat de

beetje van Lotje getikt eigenlijk. 17 deze week in de top 25. Jeffrey Heze. En daar is ze, mijn lievelingszangeres Romana. Deze beuker ga ik de hele week weer draaien.

voor mijn moeder. Ze is vandaag 52 geworden en ze is gek van Frans Bauer. Ik ook, maar toch ietsje minder. En of ik een plaat wil draaien van Frans, ai, ai, ai, een beetje amore. Ja, dat doe ik zeker, bij deze al. En wens je moeder een fantastische avond en ze krijgt van mij 3 klapzoenen. 52 jaar. Ja,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht Noord en knooppunt Everding.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt zo even de A5.

Loopster, waar kom jij vandaan? Hij ging namelijk afgelopen vrijdag omhoog van 10 naar nummer 2. Dus het zou zomaar eens de plaat kunnen zijn die Cheerio van de eerste plaat aftikt komende vrijdagmiddag. Ik weet het niet, ik heb niks gezien. Nieuwe week, nieuwe rangen, nieuwe standen. En het is nog even afwachten, het is nog geen vrijdagmiddag. Maar het zou zomaar eens kunnen voor deze succesvolle Robert van Hemert. Daarvoor, goede plaat is dat, hè. Jij bent alles. Avro Trost, John West, Willy Dans en Monk. En John West, ja, dat is fantastisch. John West gaat een geweldig concert geven in Ahoy in Rotterdam. Eind van het jaar, in december. Ik hoop er zelf bij te zijn. Lijkt me een mooie avond. Een avondje John West. Supergezellig. En over gezellig gesproken. Truus Spaans meldt zich in de app van NPO Luister. Die zegt, Janneman, zou jij een plaat willen draaien van Raymond Hermans?

0: Of nou, aan ik denk een jaar of 30, 40 al op de radio. Vanaf de jaren 80, vanaf Free Radio Rotterdam. 105.8 volle kracht. De ideale illegale destijds, daar was Aad ook al bij.
1: Jan Paparazzi.
0: En later

0: was een waarschuwing, hè? Maar deze was ook mooi, van een paar maanden geleden. Samuel Welte met De Bankzitters en Uitsloper. Ik ga een plaat draaien die ik heel mooi vind. Een plaat, een van mijn persoonlijke favorieten aller tijden van Marco Borsato. Vanwege de tekst, ik denk ja, gewoon even draaien. Marco Borsato, maandagmiddag bij Sterren NL. Met dank aan Joke Riedijk, die zei Jan, draai even iets van Marcootje vanmiddag. Dan mag jij zelf uitkiezen welk het wordt. Nou, dan kies ik voor deze, want deze plaat heeft een prachtige tekst en die zet je altijd even aan het denken. En ik voel me als man, als mens, als human being persoonlijk ontzettend aangesproken door deze tekst van Marco.
1: Niet in mijn handen.
0: Dit is Zeg het maar.

6 Benny Nijman tijd. Heb je nog een plaat van Benny in gedachten? Laat het even weten. Dan hoor je hem tussen nu en 10 minuten. 10 minuten later een plaat van Benny Nijman. Ja, dat is ongekend, hè, hier. Die snelheid bij SterrenL. Alleen bij SterrenL Radio. Ja, dit is het appje wat binnenkwam over die kibbeling. Goedemiddag, Janneman. Wij zijn op de terugweg van een weekendje Assen TT. Het was geweldig, heerlijk genoten. Nu herstellen, want, zegt John, ik had kibbeling gegeten, maar die is niet lekker gevallen. Ik denk dat het kibbeling was die bedorven was. Groeten. Ook aan Dennis van der Veer. Nou, bij deze dan. Een plaat om je een beetje op te peppen op deze maandagmiddag. Als je kibbeling gegeten hebt die niet goed gevallen is. Ja, je hoort het best vaak, hè, ook van een oestertje of zo. Of van een mosseltje. Dat dat net allemaal niet zo lekker valt. Ik ben er zelf nooit zo kapot van. Wel van een haringtje op zijn tijd. Het is haringseizoen. Eind van de week. Haringpartje links, haringpartje rechts. Maar een...

bam bam. Ja, inderdaad. Liefde, leven en geven. Wat een mooie plaat was dat, hè? Van André Hazes, de legendarische André.

zongen. 17:15. En daar is Benny Nijman aangevraagd door Martine in Leiden vandaag. Zij vroeg om deze plaat met die hele mooie tekst. Luister aandachtig naar Je mag overal

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoeterwoude-dorp en knooppunt Ketelplein, een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Half uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76, Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen 7 kilometer file en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht.

Zo, een voorbestemd. Ja, dat kan, nou, daar kan ik een hele verandering over gaan houden hier op Sterrenl. Of dingen in het leven voorbestemd zijn, of dat het toeval is en zo. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel dingen toch wel redelijk voorbestemd zijn, om het zo maar eens te zeggen. Hoe mensen met elkaar verbonden zijn via vaak onzichtbare draden, energieën. Ik hou ervan. Luna en Russo en voorbestemd eraan van Allemaal Limburg. Kwestie van geduld van Rowan Heze. En ook nog de nieuwe Westie Kleine. Die plaat heette Niet Zo Bij Mij. Nou, wel bij mij in ieder geval. Dat gezegd hebben de twee plaatjes na 6:30 vandaag. In mijn enthousiasme heb ik een plaat meegenomen vandaag. Uit 1982, die eigenlijk niet op de radio kan, want hij kraakt wel heel erg. Maar ik ga het toch proberen. Ik ga het gewoon proberen te draaien. Het gaat toch om de historische waarde. In de rubriek 6:30, 7:30, dat ik altijd een plaatje van thuis meeneem. En dat eenmalig ga draaien. Maar deze plaat is kwalitatief eigenlijk onder de maat. Maar ja, hol hem alweer. Het gaat om de historische waarde. Het is een heel grappig plaatje namelijk. Van de groep die noemde zich Los Falitos. Ja, van failliet gaan zeg maar, hè. En de plaat die ik zo meteen ga draaien heet Zeven Ruggen Moet Ik Gaan Betalen. En er is een plaat uit 1982. Je had in 1982 een hit van de Goomway Dance Band. Die had die plaat Seven Tears, die hadden ze gezongen. En daar kwam een Nederlandstalige versie op, gezongen door Arne Jansen. En die heette Zeven Brieven Heb Je Mij Geschreven. Kent iedereen wel, draaien we ook regelmatig hier bij SterrenL. En daar kwam deze parodieversie eigenlijk op. Op die plaat van Arne Jansen, Zeven Brieven, werd Zeven Ruggen Moet Ik Gaan Betalen. Los Falitos maakte maar één plaatje onder deze naam. En wie zaten er nou achter? Nou, onder andere Kees Vermeulen zat erachter. Op Mamicha Music, zijn platenlabel destijds, begin jaren 80. Kees Vermeulen, hij woont tegenwoordig in Thailand. Ik heb wel eens contact met hem via Facebook. En wie er ook in zat, dat was Ger Loogman. En Ger Loogman, dat is een hele grappige vent altijd geweest. Ik heb er ooit nog eens mee gegeten bij het pandje in Hilversum. Ja, ja, weer een pandje. Hij deed altijd hele leuke, grappige, opvallende dingetjes, zeg maar. Vaak met dingetje zelf, dingetje. En ook als persoon, zeg maar. Hij was tv-producer, Ger Loogman. En Steven Schoenzetter wordt ook genoemd als een van de leden van Los Falitos. En dat is ook weer zo'n echte Hilversumse naam van een jaar of 40 geleden. Steven Schoenzetter en Ger Loogman. En dat zijn eigenlijk de heren achter Los Falitos. Nou, het plaatje kan eigenlijk niet op de radio vanwege de krakerigheid. Maar ja, het gaat om de historische waarde, zei ik dat al, dus ik ga het gewoon draaien. Het is een plaat die destijds in 1982 op de Tros Donderdag op het toenmalige Hilversum 3, on the big 445, veel gedraaid werd, onder andere door Hugo van Gelderen en door Asje Roland. Volgens mij was Ferry Maat daar minder fan van en Tom Mulder ook al niet zomaar. De eerste twee genoemde dus wel. En ik heb het altijd een hele leuke plaat gevonden. Een zomerhitje eigenlijk van een jaar of 44 geleden, uit 1982. Los Falitos en Zeven Ruggen Moet Ik

nadenken vanavond. En ik denk dat ik het antwoord al weet. Dat was de nieuwe single van Thomas Berge, Als je de keuze had. En daarvoor hadden we ook nieuwe muziek van Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend. Ja, ja, brouw komt na de zonde, hè. Lieve luisteraars, dat was hem voor vandaag op deze maandagavond. Ik heb het met alle mogelijke soorten van genoegen gedaan de afgelopen drie uur. Dat kan je wel zeggen. Klimaatneutraal uiteraard. De show van Janneman. Maar we gaan afschalen. Het is bijna 7 uur.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken, koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Er schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.